80s and 90s Top 2000 Replay. Nummer 1618.

80s and 90s top 2000. Replay. Nummer 1584.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort. De 80s en 90s top 2000.

0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Nostalgie. Het is 6 uur, een hele goede morgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Mr. Bart, we fietsen al maar vaker naar het werk.
3: En die stijging is er in alle provincies, maar het meeste wel in Oost-Vlaanderen. Daar pendelen bijna 30% meer mensen met de fiets naar hun werk. Daarna volgen Antwerpen en West-Vlaanderen. Werknemers krijgen een gemiddelde fietsvergoeding van €52 per maand, weet HR-bedrijf SD Works. In totaal rijden elke dag meer dan 180.000 mensen naar hun werk met hun eigen fiets of een leasefiets van het bedrijf. In Spanje regent het opnieuw bijzonder veel. In Barcelona en Valencia waren er overstromingen. En de weerdiensten kondigden code rood af. Eén man verdronk toen het water hem meesleurde op de luchthaven van Barcelona. Annuleerde de uitbater een 20-tal vluchten. Tientallen anderen vertrokken met veel vertraging. Spaanse premier Sanchez vraagt aan de inwoners van Catalonië en de regio rond Valencia om heel voorzichtig te zijn. Ook vandaag waarschuwen de weerdiensten daar in Spanje voor veel neerslag. En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht gisteravond in eigen Lottopark zijn eerste wedstrijd met 1-2 verloren van het Franse Lyon. Aan de rust stonden de Brusselaars al 0-2 achter na een bar slechte eerste helft. In de tweede voetbalde Anderlecht iets beter en scoorde Svetkovic de aansluitingstreffer. Maar dat bleef het ook bij. Vanavond speelt Union zijn eerste match in de Europa League op het veld van Victoria Pilsen in Tsjechië.
2: Ja, ik had er toch meer van verwacht eigenlijk.
3: Ja, ze begonnen dramatisch, vond ik, na een kwartier aan 0-2. En dan in de tweede helft vond ik die trainer, ik denk dat hij in de kleedkamer de mannen toch wel een beetje kan oppompen. Die Vitor Bruno, want het was beter. Maar
2: shocktherapie dat die mensen hanteert.
4: Ja. Nostalgie weer.
3: Maar de mensen moeten wat geduld hebben met Anderlecht. Deze donderdag begint licht bewolkt. Na de middag gaat het regenen of vallen er buien. 16 tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de voormiddag nog een enkele bui aan zee. 19, 20 graden. En zaterdag blijven die wolken overheersen. Het blijft droog bij 20 graden. Zondag start dan met regen en bewolkt. Daarna brede opklaringen vanaf de kust. En maximaal zondag rond 20 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
5: Sander en Veronique.
2: Ja, mannetjes, we gaan door op deze doordeweekse donderdag. Niks doordeweeks hoor, want de Common Art, Snap en Kiss, je krijgt ze allemaal al op je ochtendontbijtbordje. Zeg nog eens dat de muziek niet kan smaken. Ook al begonnen aan je dag, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Vizo, je bakje energie. Dat is weer gevuld hoor. Snap! Zometeen een klein kusje van de mannen van Kiss, maar eerst natuurlijk.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, donderdag vandaag. Wij zijn er weer bij, dus zet je glimlach maar al aan. En de muziek die sturen wij jouw richting uit. Dag Sander.
0: Goedemorgen aan de immeravissante Veronique de Kok. Ik dacht even dat je de Romeo's ging beginnen zingen, want we zijn er weer bij. We gaan weer totaal los.
2: Ik ken je tekst zelfs niet, dus nee? Dat zegt meer over u dan over mij.
0: Ja, pensie kermissen, dat is mijn habitat natuurlijk.
2: Okay.
0: Heb jij lekker geslapen?
2: Ik heb zeer goed geslapen, ja.
0: Nee, toch iemand, wou ik zeggen. Het is pittig. Laat het ons daarop houden. Maar ze piept nogal veel, ons telletje. Maar jij hebt dus een tip gegeven, even laten doen.
2: Ja, zoals mijn kinderen ook. Hè. Niet altijd direct reageren, want die hebben dat door. Hè. Van zodra ik piep piep zeg, dan staan ze daar.
0: Ja.
2: Maar niet doen.
0: Ik heb dus nog schrik dat ze pipi in haar bench, piep piep, in haar bench doet. Maar bon, dat komt allemaal wel goed. Dat komt allemaal wel goed.
2: Ja, sowieso wel. En in onze club zijn ze ook al wakkers, hè?
0: Ja, Bart uit Hamme, ik moest even mijn berichten zoeken. Die is ook al wakker. Goedemorgen, Vero en Sander stuurt die ook. Bjorn Willemen is erbij en hij stuurt wrijf de slaap maar uit de ogen, want je wordt door Veronique en Sanderman weer in de leukste ochtendshow gezogen. Amai, zeg, rijmen en dichten zonder uw gat op te lichten. Tom uit Belselen, die is al aan het werk in de haven van Antwerpen. Het laatste, laatste werkdag voor deze week stuurt hij, want hij gaat een lang weekend naar de zee. Ook Philippe, die is aan een soort vrijdag bezig, stuurt iemand die is een Madi Wodo chauffeur. Is dat ook niet dat nummer van Legert en James? James, Madi, Wodo en Dominique Verheyl is het. Goedemorgen, 6:00 en ik heb ons Veronique al gelezen op HLN. Het staat een artikel van ons Veronique op HLN. Ze hebben haar gevolgd een dag in het spoor in de ochtendshow. Wel, cool om te lezen, vind ik. Ik kan het altijd even checken. En ondertussen... beginnen wij samen aan de dag. De riffs van Kiss. Laat de koffie lopen, smeer je boterhammen. Maak die kinderen wakker. De grootste hits die voorzien wij. Allee, kom. Goedemorgen.

0: En mwah, een ochtendzoentje van de heren van Kiss. I was made for loving you. Zo meteen Tiffany met een zin die we allemaal wel hebben uitgesproken tegen onze eerste lief, denk ik. En met Sheeran en Justin Bieber te zingen I don't care. Ja, dat denk ik toch niet. Na het stormpje. Ah, de serieuze storm waar Ed Sheeran in zit tegenwoordig. Maar bon, we moeten weer rammelen aan die mallenbak.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Een stralend goeiemorgen komen bij, want we gaan weer zo meteen in onze chique bak waar rommelen en er een vraag uit halen. Hè?
0: Zeker weten, die chique bak die bevol levensvragen zit eigenlijk. Levensvragen door jou ingestuurd.
2: Serieuze vragen, maar ook van die leuke, belachelijke vragen. Ik vind dat wel plezant.
0: Ja, vragen door jou ingestuurd. Kan je nog wat sturen in de nostalgie? Heb jouw levensvragen die wij eens moeten beantwoorden?
2: Maar Veronique. Ik heb hem hier al dichter bij mij gezet. Mag ik er al aan draaien?
0: Rammel alsof je leven ervan afhangt.
2: Right. Balk komt eruit. Oh, dat is eentje voor mij. Welke nieuwe taal zou je nog graag willen leren, Sander?
0: De taal van de liefde.
2: Nou, dat weert ook tijd, hè.
0: Ik zal eens moeten... Heb jij daar zo direct een antwoord op?
2: Ja, meteen.
0: Oké. Okay. Welke taal zou jij nog willen leren? Laat het even weten in de nostalgie-app. En dan hoor je Veronique de Kok zo meteen. Kan je een zinnetje in die taal of nog niet?
2: Ja, dat wel.
0: Oké, okay, je hoort het zo meteen dan.
2: Ja.
3: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Zie het.
5: Grazer!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn. Knaldi.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi. Altijd slim.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Heb jij de Nostalgie-app al?
16: Want zo stuur je gratis berichten naar onze studio.
17: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen?
18: The music.
17: Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
18: Please don't stop.
19: Goedemorgen Veronique, ik ben zeker hier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel, puur

0: En Brigitta die stuurt nog een goeiemorgen aan de topdame die voor haar zoon liefdebol spek en eieren bakt. Nice, artikel gelezen in het laatste nieuws.
1: Topdame,
0: ik dacht,
1: leuk.
0: Heb je vandaag ook al eieren gebakken?
1: Ja.
0: En met spek
1: ik heb er zelfs avocado nu bij gedaan.
0: Amai, amai, amai.
2: Ja? Zeg, wat ik nog wou vragen.
1: Ja, het balletje dat wij net uit de chickenbak hebben gehaald met een zeer leuke vraag is: welke nieuwe taal zou je nog graag willen leren?
0: Ja, voor mij is het allemaal Chinees, maar heel veel leuke talen die wel binnenkomen in de nostalgie.
1: Mm-hmm. Yeah. Ook zo niet voor de hand liggen, dat vind ik wel leuk eigenlijk.
0: Nee, de leukste vind ik eigenlijk die van Freya Dadizelle zegt: voor mijn werk zou ik graag mooi Nederlands kunnen, want mijn West-Vlaams is soms moeilijk te begrijpen.

0: dat is een moeilijke taal. Hè.
1: Nancy zegt, welke taal zal ik nog willen leren? Ben nu al 2 jaar bezig met de Tsjechische taal.
0: Wauw.
1: Ze wil misschien nog Zweeds leren. En ook haar Frans is ze terug aan het opfrissen.
0: Maar dat zijn wel heel uiteenlopende keuzes. Zo, hè?
1: Frederike uit Berlaren zou heel graag Duits willen leren. Ze heeft dat nooit gehad op school. Dus ze vindt dat toch wel een gemis.
0: Ja, ik weet niet of je daar veel om mist, eerlijk gezegd.
1: Wim die zegt, goedemorgen, Vero en Sander. Grieks wil ik nog wel leren. Dat, zo'n moderne Grieks, dat is niet gemakkelijk. Hè?
0: Ja, we hebben nog het oud-Grieks gehad destijds. Hè? Drama.
1: De tijd van de Julius Kaiser, je nog met Julius Kaiser in de klas zat.
0: List voor.
1: Christophe die stuurt ook, ik zou doodgraag perfect Italiaans kunnen. Ik trek mijn plan, maar het mag veel beter. En Bert die laat dan weer weten, ik zou graag Chinees willen leren.
0: Ja, dat snap ik ook.
1: Ja, want hij zegt, dat gaat een wereldtaal worden, zoals het Engels.
0: Dat is al, hè.
1: Ja. En zoals het Engels dat nu is. Hè.
0: Heb jij eigenlijk een talenknobbel, Sander?
1: Ja. Dat kan ik wel zeggen, dat ik een talenknobbel heb.
0: En de wiskundeknobbel?
1: Mijn wiskundeknobbel gaat tot het 4e middelbaar. Dan was het wel op met de wiskundeknobbel.
0: Allee, we kunnen nu nog 2 jaar gebruiken dan als leraar. Hè?
1: Maar ik heb vooral een taal. Ik heb ook talen gestudeerd, Nederlands en Engels gedaan. En ik heb wel aanleg voor talen. Maar welke taal zou jij nog willen leren?
0: Maar ik was begonnen vertaler-tolk, hogeschool. Ik heb dat helaas door het mediaverhaal niet afgewerkt. En dat is wel zo blijven knagen.
1: En welke talen waren dat?
0: Dat was Spaans-Engels. En dan nu met huis in Spanje heb ik wel zoiets van... Ja, wij zijn omringd door al wat Spaans en Spaans en Spaans. Dus ik zou dat wel een beetje beter willen leren.
1: ¿Y hablo español?
0: Un poco.
1: Un poco. En doe je dat via apps en zo?
0: Wat dat eigenlijk het beste gaat, dat is bestellen. In het restaurant en zo. Ja, in de bar. Ja, dat gaat vlekkeloos.
1: Dat is nu raar dat je dat goed kan. Eigenlijk.
0: Ja, een para comparteren en dan voorgerecht, hoofdgerecht. Dat lukt perfect. Maar vanaf dat ze... Het nadeel dat ik heb, is dat mijn accent dat redelijk Spaans klinkt. En dan denken die Spanjaarden, oh, die spreekt Spaans. En dan krijg je daar zo'n... Daar gaat dat keisnel. Ja, dan haak ik af. Hè.
1: Dus jij hebt wel een aanleg voor talen. Je bent
0: ik vind talen heel, heel leuk.
1: Maar ben je er snel mee weg?
0: Ja, als ik jong was wel.
1: Maar bijvoorbeeld nu, als je gaat op reis naar een land en je leert zo dank u en goeiemorgen en zo, dan gebruik je dat wel.
0: Jawel, tuurlijk.
1: En dan ook in zo'n juiste accent kan ik me alleen beelden.
0: Nadeel, ja, dat wel. Maar het nadeel is ook, met de leeftijd, je onthoudt minder goed. Dus dat is snel weer verdwenen.
1: Ik heb hetzelfde, ik zou heel graag Italiaans leren. Dus echt vloeiend Italiaans.
0: De taal van de liefde.
1: Ik spreek echt noties Italiaans. Ik heb ooit in een gastgezin gezeten, heel lang geleden. Mm. Maar mijn ding is dus ook,
0: Maar wacht, in zo'n gastgezin leerde dan zo de vuile praat in die taal?
1: Nee,
0: of is dat? Ah, toch niet? Jullie, okay.
1: Ik was heel jong nog toen. Ik was 10, 11 jaar, dus laten we hopen van niet. Maar ik ben heel snel met...
0: Wie weet, wat hebben die mensen gewaarschuwd?
1: Het is ermee dat die in Italiaans zo raar kijkt als ik met een pizza bestel. Maar nee, ik ben heel snel met die tonaliteit van die taal weg. Zo.
0: Ja,
1: en dan denk je dus inderdaad allemaal dat je Italiaans kan.
0: Dat is, hè.
1: Krijg je een hele uitleg.
0: Waar je niks van begrijpt.
1: Waar
0: niks
1: je geen kloot aan verstaat. Ja. Dus ik zal het heel graag nog vloeiend kunnen leren spreken.
0: Allee, ga Italiaans, ik Spaans.
1: Pasta, pizza, bolognese.

0: Ondertussen nog een tip van Filip voor jou, Veronique, om Spaans te leren.
1: Ja.
0: Kleine voorleesboekjes blijkbaar van Walt Disney. Dat is heel simpel Spaans. Je kent die verhalen.
1: En dan kun je er een beetje van maken waar dat... Ja.
0: En dan weet je dus eigenlijk wat er wel staat.
1: Hmm.
0: Ik vind dat eigenlijk wel een hele goede tip.
1: Ja, dat vind ik ook wel.
0: Allee, dat
1: wordt andere lectuur op nachtkastje.
0: Hablo Español binnenkort ons Veronique de Kok. Zometeen gaan we door op een ja-nee-vraag uit de tafel van Gert.
1: Ja.
0: En laat ons zeggen dat het geen vraag is voor mensen met claustrofobie.
1: Dat hangt er vanaf. Op welke manier?
0: Dat is waar. Het heeft hier iets mee te maken. Wie dat is, dat hoor je zo meteen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
13: Goedemorgen, Bert de Kok hier. Ik sta graag op met Veronique de Kok. Met de K van Kei Plezant. En onthoud het.

0: Goedemorgen, 7:15. Het is nog vroeg, hè? Misschien heb je net zoals onze Sander hier niet zo heel goed geslapen. En moet je toch weer aan die dag starten, hè? Wel, wij helpen je er heel graag bij. Met het beste middeltje om de prut uit je ogen te krijgen. En dat is muziek, hè?
1: Ja, en een straffe tas koffie. Dat helpt ook wel echt.
0: Helpt dat beter?
1: Dat helpt wel echt, kan ik zeggen. Ja, straks bijvoorbeeld krijg je nog Sara Bareilles met Love Song. Heerlijk pianootje in het begin. Dat is voor zometeen. Maar eerst gaan we een goed ja-nee-vraagje beantwoorden. Helpt ook altijd om de slapers uit je ogen te krijgen. Een ja-nee-vraag uit de tafel van Tine doen we elke ochtend. En vandaag ging dat over...
0: Ja, heel rare tune, maar bon. Vlaams belangpoliticus is de hele nacht opgesloten in het toilet van Vlaams parlement. Ik moest de gaten in de deur maken om te kunnen ademen, ja, zei hij.
1: Dat stond in de krant, dat was de kop. Maak het maar mee, jongens. Mm. Heel de nacht dus vastgezeten op het toilet van het Vlaams parlement.
0: Mm-hmm. Zou iedereen dat ooit eens niet hebben meegemaakt, denk ik dan.
1: Dat is de vraag natuurlijk.
0: De vraag is, hebben jullie ooit al eens vastgezeten? Gisteren bij de kijkers was dat 40% die had vastgezeten, 60% niet. Ik vind dat heel rare cijfers.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ik ga er niks over...
0: Iedereen heeft toch al eens vastgezeten?
1: Ik ga er niks over zeggen. Gisteren zat,
0: vertel het na 7:00 maar eens.
1: Wel, gisteren zat ook politicoloog Hendrik Vos mee aan tafel en die vertelde daar dit over.
2: Ik ben zelf ooit opgesloten in de wc en ik ben daar, denk ik, claustrofobisch geworden. Ik was eerder claustrofobisch dan zindelijk. En dat is echt... Ik kan sindsdien echt niet meer in een kleine ruimte...
1: Hoe zit het eigenlijk bij jou? Heb jij ooit al vastgezeten? En dan bedoelen we niet in de gevangenis of zo, hè?
0: Dat is de ruime zin van het woord, hè? Ja. Heb je ooit al eens vastgezeten? Of in een lift kan je toch ook vastzitten?
1: Dat is waar.
0: Gewoon vastzitten ergens.
1: Ergens
0: vastzitten.
1: Laat het even weten. Ik denk dat we echt prachtige verhalen gaan krijgen.
0: Dat denk ik ook,
1: En hoe ben je er dan uiteindelijk uit geraakt? De nostalgie is waar je moet zijn. En waar ons Veronique de kok allemaal heeft vastgezeten. Of dat ze in een bak heeft gezeten. Of op een toilet heeft vastgezeten.
0: Whatever.
1: Dat ontdek je na 7:00. Ondertussen de heerlijke piano. Een liefdesliedje van ons Sara Bareilles. Goedemorgen. Hey.

0: echt hopen dat onze Bart van Langenhoven niet vast zit op het toilet. Hè.
1: Nee, want die is even aan hem. Hè?
0: Die moet straks het nieuws lezen. Het is de Jan 1 vraag vandaag. Heb jij ooit al ergens vastgezeten? Laat het nog weten. We hebben al heel goede verhalen gelezen.
1: Oh, fantastisch. Ik heb al zo leuk, zoveel gelachen.
0: Ja, na 7 uur kom je ze allemaal te weten.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Opendeurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4, 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké. Okay.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
16: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
17: Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
15: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
17: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
12: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
5: Vlaanderen vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
5: Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, we fietsen al maar vaker naar het werk.
0: En die stijging is er in alle provincies, maar toch vooral in Oost-Vlaanderen. Daar pendelen bijna 30% meer mensen met de fiets naar hun werk. Daarna volgen Antwerpen en West-Vlaanderen. Werknemers krijgen een gemiddelde fietsvergoeding van €52 per maand, weet HR-bedrijf SD Works. In totaal rijden elke dag meer dan 180.000 mensen naar hun werk met hun eigen fiets of een leasefiets van het bedrijf. Als er nog een indexsprong komt, dan is die enkel en alleen voor werklozen, zegt CD&V-voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws, waarmee hij zijn coalitiepartners op scherp zet bij de huidige begrotingsonderhandelingen van de regering De Wever. Die moet zo'n €10 miljard besparen. En bij de vorige begrotingsronde besliste de regering een centenindex in te voeren, waarmee ze het geld vooral voor een groot deel dus bij de werknemers en de gepensioneerden haalden. En dat kan niet meer voor CD&V. Een indexsprong enkel en alleen voor werklozen zou onze overheid ook ruim €100 miljoen per jaar opleveren. In Spanje regent het opnieuw bijzonder veel. In Barcelona en Valencia waren er overstromingen en de weerdiensten kondigden code rood af. 1 man verdronk toen het water hem meesleurde. En op de luchthaven van Barcelona annuleerde de uitbater een 20-tal vluchten. Tientallen anderen vertrokken met veel vertraging. Spaans premier Sanchez die vraagt aan de inwoners van Catalonië en de regio rond Valencia om heel voorzichtig te zijn. Want ook vandaag waarschuwen de weerdiensten voor veel neerslag. En sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht gisteravond in eigen Lottopark zijn eerste wedstrijd met 1-2 verloren van het Franse Lyon. Aan de rust stonden de Brusselaars al 0-2 achter. achter na een bar slechte eerste helft. In de tweede voetbalde Anderlecht beter en scoorde Svetkovic de aansluitingstreffer, maar daar bleef het ook bij. Vanavond speelt Union zijn eerste match in de Europa League op het veld van Viktoria Pilsen in Tsjechië.
8: Nostalgie weer.
0: Eerste licht bewolkt, na de middag gaat het regenen of vallen er buien bij 16 tot 20 graden. Morgen wisselen bewolkt met in de voormiddag buien, aan zee vooral, en zo 19 tot 20 graden. Zaterdag blijft de wolken overheersen. Het blijft wel droog bij 20 graden. Zondag start dan bewolkt met regen. Daarna brede opklaringen vanaf de kust. Maximaal zondag rond 20 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
14: Sander en Veronique.
1: Goedemorgen, ik ben wakker en dat is al een heuse prestatie. Vandaag wordt een topdag, durf ik toch vol vertrouwen te zeggen. En anders zet je gewoon de radio wat harder. Ik begeleid je met plezier door de ochtendrush. We are music.
10: Is dat zo'n prestatie voor jou om wakker te worden?
1: Om er wakker uit te zien wel, ja.
10: Krijg je daar premies en zo voor?
1: Dat wilde jij niet weten.
10: Ga zwijgen.
1: Renovatiekosten. Zo.

0: film ooit gezien, Breakfast at Tiffany's?
1: Nee.
0: Fantastisch goede film.
1: Dat heb je mij ooit al eens gevraagd. Nee, die heb ik nooit gezien. Nee.
0: Ja, en je hebt nog altijd niet gezien.
1: Maar ik heb geen tijd, manneke. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan die samen een keer zien.
0: Met een filmavond.
1: Met paprika chips.
0: Met paprika chips.
1: Ja.
0: Et voilà, Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's.
1: Ja, de zon komt later en later op. Het is hier nog altijd zo zwart buiten. Maar bon, hier in onze club blijft het warm en gezellig. Als een beetje dat wintersgevoel daar komt. En ook heel fijn dat jij er weer bij bent. Hè?
0: Ja, goedemorgen ook aan de hier aanwezige immer ravissante Veronique de Kok.
1: Oh, jij zegt dat toch graag, hè?
0: Ja, normaal zeg ik om 6 uur altijd. Dus dat is dus eigenlijk het eerste wat ik zeg altijd. En ik dacht, ik ga dat om 7 uur ook eens zeggen.
1: Nee.
0: Jawel.
1: En toch niet om 8 uur ook nog eens.
0: U bent immer, u bent ravissant. En u bent natuurlijk getalenteerd in het omhoogsteken van Janee-bordjes.
1: Echt waar.
0: Het is wel echt... Je kan dat heel goed, vind ik, die bordjes omhoog steken.
1: Ja, vanavond mag ik nog eens, hè.
0: Mag je?
1: Van het
0: is het waar?
1: Ja, vanavond ga ik springen.
0: Dan mag je... Oké, rustig. Dan mag je je polsen al even trainen, want we hebben het over een ja-nee-vraag. We gaan dat bordje in de lucht steken. Maar waar hebben we het over?
1: Het gaat eigenlijk... De aanleiding is een Vlaams Belang politicus. Die heeft eigenlijk de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet van het Vlaams parlement. En dan zegt hij, ik moest gaten in de deur maken om te kunnen ademen. Hoe erg is dat, zeg? Bijna stikken op het toilet. Dus was die ja-nee-vraag, heb jij ooit al eens vastgezeten? En dat kon eigenlijk op eender welke plek zijn.
0: Ja, dus zullen wij alvast de bordjes in de lucht steken? Hebben we ooit al vastgezeten? Ik zie bij onze producer een ja. Ik zie bij Veronique de Kok een ja.
1: En jij weer niet.
0: En bij mezelf een nee.
1: Allee, wie heeft er nu ooit al eens op een toilet of in een lift even vastgezeten?
0: Nog nooit vastgezeten?
1: Ik kan blijven verhalen vertellen. Het belangrijkste, het meest traumatische zal ik vertellen, dat was in de kleuterklas. Normaal onthoud je toch, als je zo heel klein bent, niks.
0: Bijna
1: niks. Je weet toch niks meer van die tijd. En wel, dat is iets dat ik nog levendig weet. Ik zat opgesloten tijdens de speeltijd.
0: Ja?
1: Is dat 10 uur zeker? Op het toilet als kleutertje. En ik raakte daar niet meer uit. Maar bon, zo'n plaats speeltijd, dat is heel veel gejoel, heel veel lawaai, krijsende kinderen. Dus niemand hoorde mij ook roepen. Trauma. Ik heb daar keilang gezeten tot er uiteindelijk dan een juf mij daaruit is komen halen. Huilen, blijten. En ik weet dat nu nog altijd.
0: Ja, dat kan ik me inbeelden. Ik heb nog nooit vastgezeten, wat ik soms wel doe. Ik heb heel veel schrik om vast te zitten. Dus dat is bij de radio...
1: Ja, maar jij bent een hypochonder op alle vlakken. Ja, ik zie het al gebeuren. Jij checkt al die sloten nog eens zeker?
0: Ja,
1: oh my god.
0: Ja, dat is echt waar, ja. Wat brood op de radio, mijn grootste angst is, er speelt een plaat, ik ga pipi doen en ik raak niet op tijd terug. Ik droom daar soms van, hè. Dus dan, ik check altijd even, het slot draait dat goed door.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ik ben een rare
1: kind. Echt een rare gast.
0: Ja. Ondertussen veel reactie ook in de nostalgie. Mario uit Houthalen heeft ooit vastgezeten in een silo.
1: Ja, Tamara stuurde ook een berichtje. Ik heb ooit eens met een collega vastgezeten in een kluis met een deur van 20 centimeter dik. Martina uit Molde stuurde dinsdag nog op toilet bij de notaris. Oei, als je dat niet op tijd kunt tekenen. Robert uit Stekenen. Iedereen zal al wel eens vastgezeten hebben in de file. Natuurlijk
0: dat.
1: En Joan die stuurt in een huwelijk vastzitten, telt dat ook. Dat is een vraag voor een vriend. Ja, right.
0: We hebben ook Caroline uit Bekkenvoort aan de lijn. Goedemorgen, Carolien.
2: Goedemorgen.
1: Carolien. Ja, jong, jij hebt ooit al eens vastgezeten, maar wel op de stomste dag ooit, hè? Wat een verhaal.
2: Ja, inderdaad. 31 december.
1: Vertel.
2: Wauw. Mijn zin had zoiets van, oké, 31 december, we gaan niet thuis blijven, we moeten toch wel iets doen. Ik denk niet dat jij vandaag gaat bevallen. Dus ja, ik oké. En vrienden van ons zaten nog altijd op hun niet. En die hadden een etentje georganiseerd. Dus wij gaan daar naartoe. Alles verloopt super. Hè. Ze zeggen van, ja oké, camper is ook vuurwerk. Kom, we gaan daar naartoe. Oké, wij vertrekken. Een groot deel vertrekt met de trap. En ja, ik natuurlijk met de lift, met een paar andere meisjes. Wij stappen die lift in. Dat gaat nog geen verdiep lager. Boom.
1: Oh, dus de lift komt vast te zitten met allemaal vrouwen. En jij hoogzwanger. Ja. Oh my god.
2: En ik hoogzwanger. Dus natuurlijk, alarm ingeduwd. Ja, wat scheelt er? Ja, kijk, wij zitten met Steven op 18 en lief. Twee van de vriendinnen zijn claustrofobisch. En ik ben hoogzwanger. Ja, mevrouw, ik denk toch niet dat er op een 31 december maar hele lift vaststeekt. Nee, ik denk niet dat er in elke lift een hoogzwanger vrouw zit. Dus stuurt nu iemand. Ik zeg, ja, mevrouw, we doen ons best. Ja, na 45 minuten nog altijd geen paneur.
0: Allee,
2: ik begin dan ambetant te worden. Die claustrofobische bijstjes, ja, die beginnen ook al ambetant te worden. En paniek, en dit en dat. Later dan in een scheet. Maar ja, dan zit je daar binnen. Ja,
0: en was het een stinkende scheet, Caroline?
2: Ik kan het me niet meer herinneren. Ah, ja. Maar we hadden wel drank, genoeg jassen. Want we dachten van, ja, moest er iets gebeuren? Oké, we kunnen ons hydrateren. En het kind kan niet gewoon op de grond bevallen.
0: Oh, ja, ja. Hoe is dat eigenlijk afgelopen, ja. Caroline, uiteindelijk?
2: Ja, wij hebben dan, ja, de vrienden die buiten waren, die hebben dan naar de pompiers gebeld. Waar mijn zus en ik, wij dan... Ja, mijn zus, die, als die nerveus is, dan begint hij te lachen. En dus, ja, die lag dan plat van het lachen. Wij hadden dan zoiets van, oké, daar gaan niet strakke pompiers aankomen. Zo echt wel in de kuren. Ja, tarara, allemaal oude pompiers om daaruit te halen.
0: Dus, ja, dat is hier... Caroline, teleurstelling, ja. Op teleurstelling, man, op teleurstelling.
2: Jawel, dat wel. En dan juist als wij dan uit dat gebouw stapten, kwam die tepaneur aan. Dus ja, dat was echt, dat was razend. Maar dan ben ik nog gaan dansen tot 3 uur 's morgens.
1: En dus, goed, al goed. Fantastisch, ja, verrassig. Ja, ja. Geweldig.
0: Zalig. Ja, Caroline, merci om het te delen. Oppassen voor liften. En ik hoop dat je vandaag nog wat sexy pompiers tegenkomt. Merci, Caroline.
2: Ja, ik hoop het. Dank je wel.
1: Bye bye.

0: Ja, het blijft hier maar verhalen van jullie heen. Het is geweldig om te zien waar jullie allemaal hebben vastgezeten. Ze hebben ook nog eentje van Joris binnengekregen.
1: Ik woon op een appartement op een eerste verdiep. En ik heb mijn rolluiken hier net vernieuwd met automatische motoren. En ik heb het geprogrammeerd dat die automatisch naar beneden zouden gaan met zonsondergang. Ik zat lekker op mijn terras. Ik was in slaap gevallen op mijn terras natuurlijk. En ik werd wakker met mijn gsm binnen in de living. En de rolluiken natuurlijk naar beneden. En zo heb ik enkele uren op mijn terras gezeten.
2: Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig.
0: Pak het mee. Dan zitten daar.
2: Over vastzitten gesproken. Straks hebben we de meest iconische lift. Laat ons dat misschien vooral niet proberen, Veronique.
0: Oeh, pas op.
2: Ja. We gaan dat niet. Nee, we gaan dat niet doen. We gaan dat echt niet doen.
3: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
5: Verica Bank.
7: De zotste vraag van vandaag. Weer een vraag.
8: Doe maar, ja.
7: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
8: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
7: Meneer is een kenner.
8: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
7: Mooi ferm.
5: Sportsot.
7: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
12: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
13: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
12: En is dat dan morgen wel opgeladen?
11: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
12: Wow.
11: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
15: Hallo.
14: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
15: Ja, ik wil autotechniek studeren.
14: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
15: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
14: Ja.
15: En dan krijg ik misschien wat centjes.
14: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
16: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
19: Maak nu een afspraak op carglass.be.
20: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
21: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
21: Imos Koopman!
22: Hé, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
23: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
22: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
24: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
25: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
26: Goedemorgen Veronique, Stephanie Plankaert hier en mijn ochtendritueel in de Ardennen is niet compleet zonder te luisteren naar Sta op met Veronique de Kok.
5: Nostalgie.
27: Hit the beat and take it to the

0: Ja, we hadden het over die iconische lift die er zo meteen aankomt. Dat is natuurlijk I've had the time of my life.
1: Veronica. Ja, maar je durft niet, hè?
0: Nee, daar ben ik niet voor verzekerd. Maar je had nog een goede tip voor mensen die hem willen proberen. Je moet dat...
1: In de zee of in een zwembad doen.
0: Dan is dat veel gemakkelijker.
1: Dan zijn de accidenten niet zo pijnlijk nadien.
2: Het weer met Erwin.
1: Goedemorgen, Erwin.
3: Hey, goedemorgen, dag Veronica en Sander.
0: Heb jij ooit de lift van Dirty Dancing al geprobeerd, Erwin?
3: Nee, niet dat ik weet, nee.
0: Allee, je moet dat proberen, dat is leuk.
3: Ja, nee, nog niet geprobeerd.
0: Als ik u zie de eerstvolgende keer, dan steek ik u in de lucht. Als ze waren het een klein vogeltje.
1: Ah, hem gaat er dan wel in de lucht steken en mij niet.
0: Nee, bij jou, nee, dat durf ik niet.
1: Verschil moet er zijn, dat is duidelijk. Erwin, vertel eens eerst even. Wat mogen wij vandaag verwachten qua weer?
3: Het wordt de minst goede van de week vandaag. Er drijven meer wolken het land binnen. De zon doet wel verwoede pogingen om door dat grijze wolkendek te breken. Maar dat gaat vandaag toch een stuk moeizamer. En bovendien valt er in de loop van de dag wat lichte regen of motregen bij een povere 17 tot 18 graden. Dus ja, vandaag toch wel een mindere dag.
1: Oké, de minste van de week, dat betekent alleen maar goed nieuws voor de komende dagen dan.
3: Voilà, goed nieuws voor morgen. Dan krijgt de zon opnieuw meer kansen. En dat gaan we ook voelen. De temperaturen gaan erop vooruit bij toch al 21 graden. En het blijft een hele dag droog. Het weekend, tja, ik zou dat willen omschrijven als vlees nog vis. Wolken, zon wisselen elkaar af. Altijd is er wel kans op een bui of wat lichte regen bij een graad of 20. Maar het is vooral uitkijken naar volgende week. Dat ziet er vrij goed uit. Met redelijk wat zon en temperaturen die in de lift zitten. Richting 324 graden.
1: Oké, nu, voor vandaag zal het dus niet zijn, maar voor de komende dagen wil Nancy uit Capelle jou wel bedanken, Erwin. Want zij stuurde ons een berichtje. Bedankt de weerman even voor het mooie weer, zo kunnen mijn tomaten nog rood worden, zegt ze.
3: Oh, amai, wat een lieve mensen, de nostalgieluisteraar.
1: Het is one big family, hè?
3: Ja, absoluut.
0: En als Nancy daar lekkere tomatensoep van maakt, vind ik nu wel dat je een litertje verdient of zo, Erwin.
3: Ah ja. Ah wel, voilà. Ze mag het naar het Brusselse komen brengen.
1: Met balletjes of zonder balletjes?
3: Ja, met balletjes.
1: Met balletjes.
0: Oké, goed. Waar mag ik het afzetten? In het Brusselse, zeg maar ergens. Ik vind het wel.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
4: Van 6 tot 9. Sta op met

0: mij die stuurt dat ze net de lift met haar kat heeft gedaan.
1: Schattig.
0: Dat, iets lichter om op te tillen, denk ik. Zometeen London Beat met I've Been Thinking About You.
1: Maar eerst is het 7:30 tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. En op de luchthaven van Charleroi staken de luchtverkeersleiders.
2: Actie begon gisteravond, duurt tot vanmorgen 8:00, dus nog een uurtje. Maar de luchtverkeersleiders doen dat wel elke dag tot 10 oktober. En dat heeft gevolgen voor meer dan 800 vluchten. Met hun stakingsacties eisen ze hogere nachtpremies en het overleg daarover zit wel muurvast. Ex-porno-producent Dennis Blackmagic of Dennis Burkas mag de gevangenis verlaten met een enkelband. De laatste volgende week, weet het Nieuwsblad. Burkas kreeg eerder dit jaar in beroep tot 3 jaar cel voor stalking en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Dennis Blackmagic zat 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis. En tijdens de top 2000 van de 80s en 90s kijken we ook naar de opmerkelijkste nieuwsfeiten van die periode. En ik keer met jullie terug naar de jaren 80, meer bepaald met de Bende van Heifel. Criminele organisatie die in 82, 83 en 85 een reeks brute overvallen, inbraken en moorden pleegde. De bende viseerde voornamelijk Colruyt en de Leijzen supermarkten, maar overviel ook wapenhandels. Daarbij stierven 28 mensen en raakten ruim 40 gewond. Je hoort een getuigenis uit die tijd, net na een van de overvallen.
3: Juist achter hem kwam dan de derde en de dien was gewapend, dus met jachtgeweer. En werkelijk naar alles wat dat beweegde, schoot hij. Hij zag daar een plakkaat bewegen van de wind en knalde hij. Het is vriefje geschoten op de parking hier binnen.
2: In het dossier doken vaak namen op van verdachte rijkswachters zoals Madani Bouhouch en Robert Beyer. En er werd gesproken over de reus en de killer. Het federaal parket sloot het officiële onderzoek naar die bende in juni van 2024 af, zonder de daders te vatten.
1: Ja, toch heel verdachte omstandigheden, hè? Dat het allemaal niet gepakt is geweest.
2: Ja.
1: Er doen toch heel veel verhalen de ronde, hè? Al jaren.
2: Ja. Inderdaad, ja, dat op van de Rijkswacht en zo. Ja. En dat het vanuit de politiek werd beschermd.
0: Er was ook veel schrik in die tijd. Ik weet, mijn grootmoeder, mijn mama, die werkte toen in een supermarkt in de jaren 80.
1: Oh, ja.
0: En zij moest dan onder politiebegeleiding openen en sluiten.
1: Ja. Werk daar maar, hè.
0: En die politie die zei tegen haar, ga jij maar eerst, madameke.
1: Oh.
0: Ja. Omdat die politie dus dacht van, als er dan iemand zit, dan hebben we iemand die voor ons loopt.
1: Moffa.
0: Echt. Kan je niet inmelden vandaag, toch?
1: Nee.
2: Gelukkig dat denk maar. Ik niet.
0: Denken jullie dat ooit nog opgelost geraakt?
1: Maar natuurlijk niet. Nee, dat is veel te lang geleden.
2: De feiten zijn ook verjaard, denk ik.
0: Dus, dat denk ik ook.
4: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, 7:30. Dat betekent dat je weer bijna in jouw tienerjaren mag duiken, want ook vannacht spelen we weer de quiz van je leven. Straks weer 3 vragen die jouw 4 tickets voor Disneyland Parijs kunnen opleveren.
1: Ja, het leuke is, die vragen die hangen af van je geboortejaar. Maar dat wil niet zeggen dat die eerste vraag dan ook meteen extra moeilijk is, omdat je die niet meegemaakt hebt. Nee. Gisteren wordt wel Wendy, die deed mee. En ze werd geboren in 1977. En in dat jaar verscheen ook het iconische Fleetwood Mac-album, waar The Chain onder andere op stond. En als Wendy, die wist gewoon de naam van dat album.
0: Ja, ik hoorde het weer in Kulle Donderen.
1: Weet je nog? Heb je het nog onthouden?
0: Nee.
1: Rumors.
0: Ah ja.
1: Rumors was die plaat natuurlijk.
0: Nee, maar ik vond dat wel strafste. Amai. Maar wel ook wel altijd plezant als je ons kan imponeren met je kennis natuurlijk. Denk jij dat je ook wel kan quizzen dat dat iets van jou is? Doe dan zeker mee. Stuur je geboortejaar in de Nostalgie-app en dan kan je misschien straks gaan lopen met 4 Disneyland-tickets.
2: 2 legendarische decennia en 1 spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party.

0: En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
8: Kom schat, snel naar Excellent!
9: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
8: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor, Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
9: Ja, en nog een korting ook zeker.
8: Ja, je krijgt 100 euro voor uw oude laptop.
9: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
10: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
11: Kijk op excellent.be.
12: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u, ImoWeb!
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei, dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Aan alle die naar nostalgie luisteren, proficiat. Aan alle die niet naar nostalgie luisteren, ook proficiat.

0: Cici Peniston met Finally. Ondertussen is het bijna 7:15.
1: De quiz van je leven.
2: Ja, zometeen vliegen wij dus weer in die 80s en 90s lijst. Die gisteren is gestopt en die gaat zometeen weer verder met eentje van Madonna.
0: Ja, die lijst stopt nooit natuurlijk eigenlijk.
2: Ja, maar s'nachts even niet, hè.
0: Dan is er de replay.
2: Ook even, ja.
0: Ook heel plezant,
2: de replay. Maar we tellen niet verder af, bedoel
0: ik. Dat is waar.
2: We gaan nu pas verder, hè. Maar eerst gaan we toch nog eens quizzen. Wat denkt u?
0: Helemaal goed.
2: Ja, en wel, we gaan het vandaag doen met Elke uit Berendrecht. Goedemorgen, Elke.
3: Goedemorgen, Veronique Tander.
2: Hey, wat ben jij op dit vroege uur aan het doen?
3: Ik zit eigenlijk klaar om te beginnen aan mijn thuiswerkdag.
2: Ik zou zeggen, wacht toch nog even 5 minuten, want je gaat je moeten focussen, je gaat je best moeten doen, want je gaat spelen voor 4 tickets naar Disneyland Parijs. Sander, leg nog eens heel even uit aan Elke hoe het precies werkt.
0: Heel erg simpel, je krijgt van ons 3 vragen, elke 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Elk juist antwoord levert jou een ticket op voor Disneyland Parijs en 3 juiste antwoorden leveren jou 4 tickets op. Per vraag heb je 5 seconden om te antwoorden en dat is eigenlijk alles wat je moet weten om van deze donderdag een winnaarsdonderdag te maken. Is dat allemaal duidelijk, hè, Elke?
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Alright. Elke, goed ademen. Je bent geboren in 1985, dus jouw eerste vraag komt daaruit. Alright. In 1985 hoorde je deze man op de radio. Een kleine tip, Elke. Hij staat op plaats 1178 in onze 80s en 90s top 2000. Wie hoorde je net?
3: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Vond ook een fantastisch goede tip. Op 1178, alsof je dat zo volledig van buiten kent. Maar het is wel helemaal juist. Dat eerste ticket, dat is al binnen.
2: Alright, Elke. Vraag 2. Daarvoor gaan we naar 1995. Topjaar natuurlijk, het jaar waarin ik Miss België werd. Maar dan gingen we ook in ons land van 9 naar 10 provincies. Aardrijkskundeleraars, alle landen, moesten hun cursussen dus allemaal aanpassen. Maar welke provincie werd toen vakkundig in 2 gehakt?
0: Nee, het was de provincie Brabant. Ja. Die werd opgesplitst in Vlaams-Brabant en Waals-Brabant.
2: Maar dat is allemaal niet erg. Je kan nog altijd dubbelen. Je kan nog 2 tickets ervan maken. Een vraag uit 2005. Toen riep een man in gewaad Habimus Papem op het balkon in Rome. Want er was witte rook. We kregen een nieuwe paus. Paus Johannes Paulus II werd opgevolgd door de Duitser Joseph Ratzinger. Maar ken je zijn naam nog? Hoe heette die als paus?
0: Benedictus XVI was dat. Jozef Ratzinger. Dat betekent dat je toch 1 ticket hebt gescoord?
2: Je gaat daar kunnen genieten, Elke, sowieso. Yes. Heel veel plezier, zou ik zeggen. Welkom in onze club.
3: Dankjewel.
0: En maak er nog een goede thuiswerkdag van, Elke.
3: Yes, voor jullie ook nog een fijne dag.
4: Yo. Bye. Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
0: Nostalgie. En dan is het eindelijk weer zover. Het is tijd om te beginnen met die toplijst.
5: Oh boy, here we go.
6: Send me back into time.
4: De 80s en 90s. Top 2000 bij Nostalgie.
2: En ik zei het al, we beginnen er meteen aan met Madonna Express Yourself. En die vind je op 1493.
0: Goedemorgen.

0: geschreven en geproduceerd door Sly and the Family Stone trouwens, deze Express Yourself van Madonna. Zometeen na 8 uur gaan we verder met deze superhit.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
2: Ja, Far From Over. Wist je trouwens dat Frank Stallone dat de jonge broer is van Sylvester?
0: Oké.
2: Ja, echt.
0: En dit nummer, Far From Over, heeft hij toch voor een film gemaakt?
2: Ja, dat heeft Sylvester Stallone helemaal geregisseerd.
0: Ja, Staying Alive heet die film. En dat is het vervolg dan weer op Saturday Night Fever.
2: Ja, het stays in the family. Hè.
0: Het hangt allemaal samen.
2: Ja.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
10: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
9: Zo fris en stralend.
11: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
12: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
11: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's.
13: Naar Gamma.
14: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
16: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
15: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
17: Weet je wat ik mis na de vakantie?
18: De zon?
17: Nee.
18: Het strand?
17: Nee, het comfort.
18: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
17: Citroën.
18: Info en voorwaarden op citroën.be.
19: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
20: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
21: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
22: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 8:02. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, Vlamingen kopen massaal huizen in Wallonië.
23: Vooral Vresse-sur-Semois in het uiterste zuiden van Namen is populair. Meer dan de helft van de huizen daar is eigendom van Vlamingen. Gemiddeld betalen ze daar bijna €245.000 voor. Een jaar geleden was dat nog €180.000. Je hoort Bart van Opstal van de Notarische Federatie waarom Vlamingen een huis kopen in Wallonië en de Ardennen.
24: De hele hoge temperaturen die je hebt in het zuiden van Europa schrikt toch heel wat mensen af. Je ziet dat de Belgische tweede verblijvenmarkt daar duidelijk zijn graantje van meepikt. En je ziet dat ook in onzekere tijden, waar je nu toch wel in leeft, dat mensen zoeken naar een stukje houvast, een stukje zekerheid. Ja, en dan komt vastgoed toch duidelijk in de picture.
23: We fietsen al maar vaker naar het werk en die stijging is er in alle provincies, maar toch vooral in Oost-Vlaanderen. Daar pendelen bijna 30% meer mensen met de fiets naar hun werk. Daarna volgen Antwerpen en West-Vlaanderen. Werknemers krijgen een gemiddelde fietsvergoeding van €52 per maand. Dat weet HR-bedrijf SD Works. En in totaal rijden elke dag meer dan 180.000 mensen naar hun werk met hun eigen fiets of een leasefiets van het bedrijf. In Spanje regent het opnieuw bijzonder veel in Barcelona en Valencia. Daar waren er overstromingen en de weerdiensten kondigden code rood af. Een man verdronk toen het water hem meesleurde en op die luchthaven van Barcelona annuleerde de directie een 20-tal vluchten. Tientallen anderen vertrokken met veel vertraging. Spaans premier Sanchez vraagt aan de inwoners van Catalonië en de regio rond Valencia om heel voorzichtig te zijn, want ook vandaag waarschuwen de weerdiensten daar voor veel neerslag. En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht gisteravond in eigen Lottopark zijn eerste wedstrijd met 1-2 verloren van het Franse Lyon. Aan de rust stonden de Brusselaars al 0-2 achter na een bar slechte eerste helft. In de tweede voetbalde Anderlecht beter en scoorde Svetkovic de aansluitingstreffer, maar dat bleef er wel bij. En vanavond speelt Union zijn eerste match in de Europa League op het veld van Victoria Pilsen in Tsjechië.
0: Nostalgie weer.
23: Eerst licht bewolkt, deze namiddag gaat het regenen of vallen er buien bij 16 tot 20 graden. Morgen wisselen bewolkt met in de voormiddag nog enkele buien aan zee, zo 19 tot 20 graden. Zaterdag blijven de wolken overheersen, maar het blijft droog, opnieuw die 20 graden dus. Zondag start bewolkt met regen, daarna brede opklaringen vanaf de kust en maximaal rond, je raadt het, 20 graden.
0: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
3: Sander en Veronique.
2: Goedemorgen, donderdag. We zijn wakker en dat verdient eigenlijk een applaus. Hè. Vandaag maken we er een topdag van. Vol goede vibes en energie. En onze top, die gaat gewoon verder. Enjoy. We are

Hallo, het is hier met Nicolas uit Zottegem. Momenteel ben ik aan het luisteren naar jullie fantastische top. De jaren 80 en 90 doen mij terugdenken aan een zorgeloze periode met fantastische muziek. Het waren mijn tienerjaren, dat waren vrolijke decennia. We are music.

0: Steps and The Last Thing on My Mind. Zometeen Diana Ross, die brengt haar oude piano nog een keer mee.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Goedemorgen, 7 over 8. En we zijn er weer ingedoken in die twee mooiste decennia. Dag 4 al van onze 80s en 90s top 2000. Echt heel veel songs die voorbij komen. En die brengen allemaal zoveel herinneringen terug. Ook bij mij, want dat was ook mijn jeugd natuurlijk. Hè. En zo te zien, ook bij jou daar thuis, is dat niet anders.
0: Nele uit Kontich, die stuurt wauw zalig om die Last Thing on My Mind van Steps te horen. Daar heb ik in de tweede leraar op het schoolfeest gedanst. En sommige pasjes zitten nog altijd in het hoofd van ons Nele. Ja, het is pure nostalgie, die 80s en 90s. Misschien wel naar je eerste feestjes gegaan, je eerste kus gegeven, mooie reizen die je maakte. Je eerste kus, was dat ook in de 80s en 90s, Ronnie?
2: Ja, 80s nu niet, hè. In de 90s was dat. Hè? Ja.
0: En weet je nog waar dat ergens was?
2: Is helemaal zeker.
0: En wil je dat delen of is dat privé?
2: Dat denk ik niet.
0: Haar ouders luisteren mee en die mogen dat nog altijd
3: niet. Maar die weten
0: dat. Nou, mooi is het toch dat al die muziek die verhalen allemaal mal terughaalt. Maar die warme gevoelens zitten er bij jou toch ook wel in als je die muziek hoort.
2: Maar natuurlijk, dat alles is gelinkt aan een herinnering. Dat is net het hele leuke. Hè. Maar ik moest ook wel denken, toen je net zei, zo, de feestjes. Ik heb in die periode ook zo mijn communie gedaan. Dat was dan jaren 80. Was
0: dat met een ijslammetje ook? Zo?
2: Ja, maar dat is nog altijd, hè, die ijslammetjes. Waar je zo het kopje van moet doorsnijden. Maar dat er dan zo confituurgelei uitkomt.
0: Grenadine zo, ja.
2: Ja, maar dat hoort erbij. Maar met mijn herinnering is het eigenlijk niet zo leuk. Dat was zo Pêche met tonijn. Ken je dat nog?
0: Oh.
2: Vreselijk. In mijn beleving lagen er dan zo plateaus vol zo. En iedereen moest... Oh, ik vond dat... Nee, moest ik nu echt niks van weten.
0: Pêche met tonijn.
2: Blech.
0: Dat wordt ook gemaakt, tonijnsla.
2: Wordt dat eigenlijk nog gedaan, zo? Pêche met tonijn? Nee,
0: mijn vriendin eet dat soms nog. Echt waar.
2: Met goesting?
0: Ja, met goesting.
2: Spontaan?
0: Ja, spontaan. En het ergste vond ik dan, die pêche die is dan al wat glibberig.
2: Ja, niet.
0: Dan met een ijsschepper. Zo'n bol tonijnsla daarin. Echt zo, zap.
2: Ja, niet.
0: Dan stond dat daar ook op een plateau al een paar uur.
2: Nou, zwijgt.
0: Op te warmen.
2: Ja, nee.
0: Dan moest je dat opeten.
2: Ja.
0: Zou je het nog binnenkrijgen, een pêche met tonijn?
2: Oh, gaat dat er staan en doen, ik dat, hè? Maar dat is toch niet meer volle goesting. Ik kan dat niet spontaan pakken. Nee.
0: Wat vond je dan wel top in de 80's? Is er iets dat je denkt, dat vond ik zo lekker om te eten?
2: Oh, wat heb je? Oh, een tomaat garnaal. Oh. Dat vind ik wel lekker.
0: Ja.
2: Dat wel.
0: Dat is echt het lekkere broertje van de pêche met tonijn.
2: Het lekkere broertje. Hallo.
0: De chique tante.
2: Nee, pêche met tonijn. Nee. Vind ik echt niet lekker. Nee, ja. Dus
0: als Veronique ook ooit bij jou thuis komt eten, geen pêche met tonijn klaarzetten.
2: Alsjeblieft.
0: Want ze gaat terug naar huis. Ondertussen, op 1490, begin jaren 80, kwam Diana Ross met deze My Old Piano. Goedemorgen. Yeah.

0: deze kleine vlinger die stuurt toch. Dat is een leuke ziekte hoor, die nostalgisch. Want ik leid er wel aan met al die leuke hits.
1: Hé, hey, dat vind ik wel tof gezegd. Cool, mooi geformuleerd.
0: Minder tof waren de buffetten op jouw eerste communie in de jaren 80.
1: Maar pas op, onze producer hier van ons programma, die neemt dat nu nog, hè, die pesjes met die kroketten.
0: Kroketten met passion op siroop. Vies, vuil en vettig.
1: Niet eten ze, nou.
0: Kenny, die zei, zo'n Russisch ei, dat stond ook altijd op de buffetten. Zo'n gevuld eitje zo. Met zo'n toefje erin.
1: Ze was er zoiets in spuiten. Oh, nee, ik kan dat niet hebben.
0: Dan is er Natasha Smagge, die zegt een garnalencocktail. Mijn vader maakte dat denk ik met elke kerst.
1: Ja, dat herinner ik mij ook nog. In zo'n van die grote koepglazen. Dat herinner ik mij ook nog.
0: Tegenwoordig doen ze dat op zo'n rauw blad witloof.
1: Oh, dat vind ik ook nog wel lekker.
0: Ik ben geen konijn, zeg.
1: Ik ook niet.
0: Geef mij dat gewoon in een potteke. Heel, heel lekker. Maar bon, het is duidelijk dat de smaakpapillen in de 80's toch wat anders afgesteld waren dan vandaag, denk ik.
1: Ik heb wel een hongerje, zeg. Zometeen ook weer de derde U2 die we tegenkomen in onze lijst. Die staan er in totaal maar liefst, hou je vast, 16 keer in. Dus je gaat ze nog heel vaak horen. En er is er ook nog eentje in de running in onze top 10 natuurlijk. One van U2 staat in onze top 10. Maar op welke plek juist? Wel, dat beslis jij natuurlijk nog. Want die top 10, daar kan je nog altijd op stemmen. Via onze app of via de nostalgie.be-site. Een leuke swipe-tool voor die top 10. Hè. Dus kies jouw favorieten naar rechts en zo duw je ze naar boven. Hè.
0: En in ruil krijg je van Véronique de Kok een pêche au thon.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: Stel, ik wil leren traden.
9: Ja?
8: Hoe begin ik daar dan aan?
9: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
8: En hoe leer ik het in de praktijk?
9: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
8: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
9: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
8: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
9: Kijk op belgiantradingacademy.be.
8: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
11: De '80s en '90s top 2000.

0: mee op plekje 1488. Door jou gestemd, hè, natuurlijk.
1: Zometeen krijgen we nog eentje van Clouseau. Vanavond ga ik uit.
0: Ja, die staat op 1486.
1: Maar eentje een plekje hoger op 1487. Misschien wel het meest trieste nummer dat in de 90's geschreven is.
0: Ja, het mooiste nummer dat hij ooit heeft geschreven. Dat was ter aanleiding van de dood van zijn zoontje. Hè? Die was uit het raam gevallen.
1: Ik heb het natuurlijk over Eric Clapton met Tears in Heaven. Op 20 maart 1991 gebeurt het ondenkbare. Het zoontje van Eric Clapton, het vierjarige zoontje Connor, die valt uit het raam van een appartementsgebouw. Overleeft uiteraard de val van heel hoog niet. En de wereld van Eric Clapton, die staat stil. Mm-hmm. Zijn hart breekt in duizend stukken. Mm-hmm. En de man doet wat hij goed kan. En dat is zijn emoties op muziek zetten. En maakt daarmee een nummer dat, denk ik, iedereen ter wereld al geraakt heeft.
0: Daar heb ik al tranen met teuten mee gehuild ooit. Dat is een fantastisch nummer.
1: Het is een nummer dat echt in je ziel snijdt. Ja.
0: En maar zet maar mee als ouder, hè.
1: Je mag er niet aan denken.
0: Nee.
1: Een momentje misschien om even stil te staan en dankbaar te zijn voor iedereen die nog in een goede gezondheid is. En om even stil te staan bij de mensen die er niet meer zijn.
0: Ja.
1: En die je mist. Op 1487, het oh, oh, oh zo mooie Tears in Heaven.

0: Jeez. Toch zo'n klein kropje in de keel.
1: Ja, hè? Omhoog. Mag je eigenlijk niet bij nadenken.
0: Nee, dat is waar.
1: Ondertussen is het 8:50. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. En als er nog een indexsprong komt, dan is die er enkel en alleen voor werklozen in Bart.
0: Dat zegt toch de CD&V-voorzitter Sami Medi. Want bij de vorige begrotingsonderhandelingen besliste de regering een centenindex in te voeren, waarmee ze het geld voor een groot deel haalde bij de werknemers en de gepensioneerden. En dat kan niet meer, zegt CD&V. Een indexsprong enkel en alleen voor werklozen zou onze overheid ruim 100 miljoen euro per jaar opleveren. Amerikaans president Trump die dreigt ermee om de handel met de Europese Unie te stoppen of toch om zware importtaxen te heffen. Na de uitspraken van Europese Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid te maken van de Europese Unie. En dat vindt Trump ronduit belachelijk. Vandaar dus zijn dreigementen in de top 2000 van de 80s en 90s. Ook aandacht voor belangrijke nieuwsmomenten. En een van die hoogtepunten was het legendarische dubbele benefietconcert Live Aid. 13 juli 1985 om geld in te zamelen voor de hongersnood in Ethiopië. Meer dan 60 artiesten en bands traden op, waaronder Queen, U2, David Bowie, Paul McCartney, Elton John, Madonna. In het Wembley Stadion in Londen was dat en in JFK in Philadelphia. Bob Geldof en Midjour die richtten het concert op na eerdere acties, zoals dit nummer, Do They Know It's Christmas Time, want veel mensen weten niet dat dat ook voor de hongersnood in Ethiopië. Ik ga een fragmentje laten horen. Live Aid werd uitgezonden in zo'n 150 landen en bereikte naar schatting 2 miljard mensen via de televisie. De show bracht zo'n 130 miljoen euro op voor de hongersnood in Afrika.
1: Ik herinner mij dan nog dat concert. Ja, dan was ik nog heel jong, maar dat is toch iets dat bijblijft. Hè?
2: Zo, was dat iets dat toen echt iedereen gezien had?
1: Ja,
0: ja, absoluut, ja. Absoluut.
1: Absoluut.
0: En vooral het optreden van Queen is legendarisch op die Live Aid.
2: Ja, met dat de heel Wembley die EO's laat meezingen. Ah, fantastisch. Muziekgeschiedenis. Dankjewel, Bart.
3: Het weer met Erwin.
2: Ondertussen nog eens horen bij onze Erwin wat het van weer wordt vandaag. Goedemorgen, Erwin.
4: Goedemorgen. Het wordt een wat sombere, grijze donderdag. Lokaal komt vanmorgen de zon nog eventjes tevoorschijn. Tijdelijk, want ondertussen komen steeds meer wolken opzetten. Het eerste aan zee, later in de rest van Vlaanderen. En uiteindelijk raakt het grotendeels bewolkt. Met in de loop van de dag wat regen. Veel neerslag hoeven we niet te verwachten bij temperaturen om en bij 18 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon, blijft dan ook rustig en droog en geleidelijk iets warmer, tot 21 graden. Tijdens het weekend is het vaak bewolkt met af en toe wat zon en afgezien van een bui is het meestal droog bij opnieuw zo'n 20 graden.
5: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
1: Oké, we gaan weer gewoon verder. Van begin jaren 90 vielen heel veel dames in zwijm. En dat had alles te maken met de Clouseau-mania.
2: Ja.
1: Zij staan nu op 1486 met Vanavond ga ik uit.
2: Het is eentje dat ik eigenlijk niet kende van Clouseau.
1: Ah, jawel.

0: Cindy die zei vanavond ga ik uit. Dat liedje speelden we altijd af voor we uitgingen. Toen waren we 17, nu al 50. Wat vliegt de tijd. Maar nog altijd Clouseau van In Hart en Nieren, laat ze weten.
1: De 80's en 90's top 2000.
2: Goedemorgen, het is 8:07. Fijn dat je erbij bent, dat je mee aan het genieten bent van al die topschijven. Hè, in de 80's en 90's top 2000. Maar voor sommigen bezorgt je lijst ook een klein beetje spanning. Hè, want Sarah uit Balen die heeft een berichtje gestuurd. Bij elk nummer is het toch even spannend, want ik hoop altijd dat het niet mijn nummer 1 is die start. In spanning aftellen naar volgende week vrijdag, dus hè Sarah?
0: Ja, dus niet alleen uitkijken naar die nummer 1, maar ook aftellen naar de 80's en 90's party op vrijdag 30 oktober in Carré. En jij kan erbij liggen. Bij liggen?
2: Ik denk dat ze niet gaan liggen.
0: Jij kan er ook.
2: Nee.
0: Jij kan erbij staan, dansen,
2: ja, dansen schuren, hè, shaken, alles schuren. Wat
0: ik... We hebben hier een berg tickets liggen en ik heb mijn prachtige melodica weer mee.
2: Oh man, hoe heb je dat toch in het leven geroepen? Echt waar, dat is gewoon te wisselen van radio.
0: Dat is het hoogtepunt van de ochtend, hè? Ik met mijn melodica.
2: Ja, je gaat dus weer een liedje proberen te spelen uit de 80's en de 90's. Stop. Aan jou daar thuis om te raden over welke song het gaat. Dimt de radio een klein beetje, want het doet pijn aan je oren. Heb je het juist? Dan wil je misschien wel het duo-ticket voor de party vooruit, Sander.
0: Een klein verhaaltje nog. De baas kwam gisteren naar mij en zei... Sander, je hebt veel talenten. Melodica is er geen van.
2: Ja, dus, dat snap ik dus ook, ja.
0: Oké.
2: Okay. Ben je klaar?
0: Ja.
2: Come on, Sander.

0: Ik herken het, ik herken het. Oh, maar, hoe heet dat weer?
1: Als jij het weet...
0: Oh, ja, als je het weet, stuur eens in de app, want ik weet het niet.
1: Ja, dat is heel goed. Ik zie het echt liggen op het puntje van je tong.
0: Allee.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je zelf telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als je elke cent telt.
5: Zal zeker wel zijn.
4: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
5: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
4: Gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: Verikabank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: De 80s en 90s top 2000.
7: Sander en Veronique.

0: oud film, hè? Man in Black.
1: Dat is nu minder mijn ding, hè?
0: Is het echt?
1: Ja.
0: Oh, ik vind dat heel goed oud geworden.
1: Nee, ja.
0: Man in Black van Will Smith. Het is een fantastisch jaar, 1997 natuurlijk.
1: En door jou gestemd op 1484.
0: Veronique, ik heb nog nooit zoveel reactie gehad op mijn fluit.
1: Excuseer?
0: Ik heb nog nooit zoveel reactie gehad op mijn fluit. Op mijn melodica, weliswaar.
1: Ik moet nu eerlijk toegeven, het was het beste... Ja, nagedaan. Allee.
0: Dus elke ochtend kan je een duo-ticket willen voor de 80's.
1: Verschrikkelijk muziek.
0: En 90's party in Carré. Als je kan raden wat ik op uit mijn melodica tover. En vandaag is Leslie uit Kontich aan de beurt.
1: Goedemorgen, Leslie.
2: Goedemorgen.
1: Hey, welke song heb jij daarnet herkend op die melodica, die fluit van Sander?
2: I Want to Break Free van Queen.
0: Is het dat? Ja, Leslie. Ja, ja. Heb ik het goed gefloten?
2: Ja, ik heb het contact in de vorige dagen nog niet.
0: Ook ik leer bij, hè. Het leven is groeien
1: maar
0: en
1: ja,
0: zo.
1: Ik heb natuurlijk heel de morgen aan het oefenen geweest.
0: Ik snap het.
1: Proficiat, Leslie, je bent er dus bij op die party in Carré. Dat gaat echt een keigraaf feestje worden. Brengt al die 80's en 90's nog eens top allemaal. Brengt ook bij jou herinneringen naar boven?
2: Zeker wel, ja. Ik ben van 73, dus dat is volop mijn uitgangsperiode ook. En ik was heel veel met muziek bezig, dus ja.
0: Zeg, ik heb mij laten vertellen, Leslie, dat jij graag op het werk zou willen luisteren, maar dat niet mag.
2: Nee, dat gaat er niet. Dan worden onze bewoners een beetje te... Ik werk samen met jongvolwassenen met een beperking en dan zijn er een paar die te hevig worden.
1: Dus dat snap ik.
0: En in de pauzes mag dat?
2: We zetten al wel eens onze muziek een beetje stilletjes op. Zo'n avond en welk groepje dat we bij ons hebben, dan kan dat wel. Dus,
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar bon, geniet er toch nog verder van die fantastische 80's en 90's top 2000.
1: En we zien elkaar sowieso in Carré.
2: Dat doen we.
1: Salut.
0: Zometeen een van de favorieten van Veronique.
1: Zijn maar zeker, je te doen van Jean-Jacques Oldman, die komt eraan. Ook door jou gestemd op 1482.
0: Maar eerst nog Queen, hè. Friends will be friends.

0: 80s en 90s top 2000.
1: Nummer 1482.

0: Zoveel mooie Franse hits in de hitlijsten in de 80s en de 90s. Je te donne van Jean-Jacques Goldman, 1482. En visie in een rol stuurt. Dankjewel, nostalgie. Zo mooi.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En wat dacht je van deze? De comeback van Dusty Springfield in 1990. In Private na het nieuws op 1481.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Zie het groter voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van, ja William, dat is het, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
7: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 1 minuut voor 9. Het nieuws met Bart van Langehoven. En ja, blijkbaar kopen wij massaal woningen in Wallonië. Ik schrik daar niet van, eerlijk gezegd.
8: Ja, nee, vooral dan in het plaatsje Vres-sur-Semois in het uiterste zuiden van Namen. Dat is bijzonder populair. Meer dan de helft van de huizen daar is eigendom van Vlamingen. Gemiddeld betaalde die daar bijna €245.000 voor. Een jaar geleden was dat nog 180.000. Je hoort Bart van Opstal van de Notarische Federatie. Die legt uit waarom Vlamingen een huis kopen in Wallonië en de Ardennen.
9: De hele hoge temperaturen die je hebt in het zuiden van Europa schrikt toch heel wat mensen af. Je ziet dat de Belgische tweede verblijvenmarkt daar duidelijk zijn graantje van meepikt. En je ziet dat ook in onzekere tijden, waar je nu toch wel in leeft, dat mensen zoeken naar een stukje houvast, een stukje zekerheid. Ja, en dan komt vastgoed toch duidelijk in de picture.
8: Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Burkas mag de gevangenis verlaten met een enkelband. De laatste volgende week, weet het nieuwsblad. Burkas kreeg eerder dit jaar in beroep tot 3 jaar cel voor stalking en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrijuit. Dennis Blackmagic zat 22 van zijn 36 maanden cel in de gevangenis. De Amerikaanse president Trump dreigt er opnieuw mee om de handel met de Europese Unie te stoppen en ook bijzonder hoge importtaksen in te voeren als Europa en Canada nauwer gaan samenwerken, want dat ziet Trump als een vijandige daad. Gisteren vertelde EU-commissievoorzitter von der Leyen in haar beleidstoespraak dat ze de handel met Canada wil intensifieren op vlak dus van handel en defensie. Straks spreekt de Canadese premier Carney in het Europees Parlement in Straatsburg.
1: Nostalgie weer.
8: Eerst nog licht bewolkt, deze namiddag gaat het wat regen of vallen er buien bij 16 tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de voormiddag nog buien aan zee en zo'n 20 graden. Zaterdag dan blijft de wolken overheersen, maar het blijft droog bij 20 graden. Zondag start bewolkt met regen, daarna brede opklaringen vanaf de kust. Maximaal zondag rond 20 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
10: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s, top 2000 met Alexandra.
0: En ik heb ook al wat emo-momentjes gehad de afgelopen dagen met al die geweldige muziek. Er komen er nog veel, daar kan je zeker van zijn. Nu de Spider Murphy Gang en Dusty Springfield. We are

0: 80's was een goed decennium voor Duitse bands. De Neue Deutsche Welle, zo werd dat dan genoemd. 1480 was voor Skandaal im Sperrbezirk.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Van de Spider Murphy Gang natuurlijk. Goedemorgen, tot 9 uur vanavond. Opnieuw de 80's en 90's top 2000. Jij hebt de nummers gekozen. En ik heb al zoveel kippenvel gehad, daarnet nog, met Eric Clapton en Tears in Heaven bij Veronique en Sander. Als je echt goed luistert naar die tekst, dat is ongelooflijk. En het eerste kippenvelmoment van vandaag komt voor mij dan toch, zo meteen. Nee, het is dan eigenlijk het tweede, hè. Maar op 17 september, want dat is het vandaag, op deze dag in 1988 gingen in Seoul de Olympische Zomerspelen van start. Ik dacht gisteren, Zomerspelen. Ja, dat komt eigenlijk pas midden september toen, want de zomer is daar blijkbaar vaak bloedheet in Seoul. En ook heel vochtig en kletsnat. En het nummer van die spelen, dat was van Whitney Houston. Dat ga je ergens volgende week horen in de 80's en 90's top 2000. Maar nu heb ik een andere hit voor jou van Whitney. Soms heb je maar één persoon nodig bij wie alles klopt. Jij kent dat gevoel ook wel. All the men I need.

een van de mooiste nummers ooit. Stuurt Boni. Ja, skippen wel, hè. Whitney Houston, All the Man I Need. In de 80s en 90s top 2000 op 1479. En nu iets compleet anders. En uit Vlaanderen, Wim de Kranen. Ik speelde hem al met Break Out Jezelf. En hij bleef zo in de 80s zoeken naar nieuwe muzikale wegen. In 1983 waagde hij zelfs zijn kans bij Eurosong. Ik wist niet meer dat dit nummer daarvoor bestemd was. Wie Christine was, dat heeft hij nooit gezegd. Maar ze moet indruk gemaakt hebben. En zelfs het onweer kon de vonken niet tegenhouden. Gelukkig regent het niet echt zo. Christine dus op 1478.

0: 1478 was voor Wim de Kraan, hè?
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Nee, ze zaten helemaal juist met deze. Joost Zwegers en Nova Star, grote doorbraak werd het. 1476. Maar eerst komt C.G. Lewis.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Voor als je mening telt.
4: Zal wel zijn.
3: Voor als de planeet ook telt.
4: Allokus, pro-planeet hier.
3: En voor als elke cent telt.
4: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
3: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Bij Verikabank zit je drie keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verikabank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
1: De 80s en 90s tot 2000.

Amper 20 jaar, van vinyl en cassette naar cd en mp3. En dan van de vaste telefoon naar de gsm. En van een encyclopedie waarin je dingen opzocht naar Google. Dat is crazy, nu gaat het eigenlijk nog sneller. Maar was er voor jou zo'n moment waarop je dacht, nu leven we echt in de toekomst? Bij mij was dat denk ik de eerste keer op het internet. Ik weet nog toen ik mijn eerste e-mail kreeg, dat ik dacht, waarvoor heb ik dit nu nodig? Het was ook op de radioredactie. En ik dacht, ja, ik kan toch gewoon recht staan, naar mijn collega stappen en vertellen wat ik moet vertellen. Ik had mij mispakt, hè. Maar toen was het echt wel wereldvreemd voor mij. Had jij dat ook met iets in de 80s en de 90s? Je mag het gerust delen in de app. Dit is Billy Ocean, Loverboy. I don't know.

0: We zaten eerst bij 10cc en werden een duo. Godly en Cream in the 80s, A Little Piece of Heaven, 1474. Ik vroeg aan jou, wat vond je toch wel bevreemdend als uitvinding in de 80s of de 90s? Bij mij was dat een e-mail. Echt, ik kon daar in het begin niet mee mee. Hendrik stuurt de GPS. Ja, de jaren 80 of begin jaren 90 nog. Dan reden we gewoon met een wegenkaart op schoot. Ik heb er zoveel kapot gescheurd. Niet normaal van frustratie omdat ik de weg niet vond. Hendrik stuurt dus de GPS. 1995 was er blijkbaar de allereerste GPS. Sabine stuurt de fax met een rol glanzend papier waar je een week later niks meer van kon lezen. Ja, dat is waar. Dat vervaagde zo helemaal. En nu dus alles op e-mail zit. En Injas stuurt ook nog, ik herinner me dat de CEO van Bpost ooit zei, e-mail gaat nooit de brievenpost vervangen. En nu, zoveel jaar later, krijg ik niet eens meer één brief per week. Vroeger één per dag. Klopt allemaal. Er komen nog zoveel toffe berichten binnen van dingen die je toch raar vond of waar je aan moest wennen in de 80s en 90s. Ik ga er nog eventjes door en kom er zeker nog op terug.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Prince and the Little Red Corvette. Maar dat stond eigenlijk voor een vrouw. Die komt er zo meteen aan op nummer 1472. En ik heb ook de doorbraak van Bella Perez.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic. En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Excellent! Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Mannekes!
7: Bompie!
6: Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
7: Ho!
8: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
6: Zo fris en stralend!
9: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
10: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
9: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
6: Allega's!
11: Naar Gamma!
12: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
18: B-bad.
16: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
18: Oh.
16: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
18: Check.
16: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
18: B-bad.
16: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
7: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
20: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
21: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
22: De 80s en 90s, top 2000. Met Alexandra.

En die Little Red Corvette, dat is een metafoor voor een aantrekkelijke, maar onstuimige vrouw met wie Prince een avontuurtje beleefde. Een van de vele waarschijnlijk. Jodrem op 1472. Zometeen komt Alison Moye nog. En de Venga Boys. Nog even terug naar ja, die uitvindingen van de 80s en 90s die toch wel indruk hebben gemaakt en waar je moest aan wennen. De PC, dat is duidelijk. Onze eerste computer met printer aangekocht via de werkgever kostte 120.000 Belgische frank, stuurt Michiel. En ook Veerle die heeft daar iets mee meegemaakt. Internet in huis, bij de eerste computer. En ze vroeg aan haar dochtertje, wat wil je opzoeken? Poesjes, zei ze. En dat was meteen de eerste les op internet als het gaat over wat je moet opzoeken. Niet alles is direct geschikt voor kinderen, ik begrijp het. Kittens of jonge katjes had een betere zoekopdracht geweest. Maar ja, we wisten toen niet beter natuurlijk. Dankjewel allemaal voor de toffe berichten. En dit zijn de Venga Boys.

0: alles kan ze. Ook jazz zingen. Klassieker van Billie Holiday uit de jaren 40. Dirk stuurt het ook. Wat een fantastische jazzstem heeft die Alison Moyet. That Old Devil Called Love, 1470.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000. Hey,
0: what did I hear you say? En over aparte stemmen gesproken, dit is er een. Dr. Robert, de Schotse zanger van een Britse band, The Blow Monkeys. Van meteen op 1469 na het nieuws.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst? Moet ik wachten tot de zon schijnt? En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
4: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Klein stresske. 7 seconds. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
7: Heb jij de Nostalgie-app al? Want zo stuur je gratis berichten naar onze studio.
8: Vlaanderen vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
10: Nostalgie. Het is bijna 9:55. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En in Vlaanderen krijgen 9 gemeenten zogenaamde promotie. Vertel, want ik weet niet wat dat betekent.
11: Ze worden geen stad, maar krijgen wel van de Vlaamse overheid een kleinstedelijke functie. Omdat ze een goede ligging hebben of omdat ze al behoorlijk verstedelijkt zijn. En daardoor aantrekkelijk en belangrijk voor de ruimere omgeving. Het gaat onder meer om mijn geboortestad, Zele in Oost-Vlaanderen, Willebroek in Antwerpen, Houthalen-Helchter in Limburg en Ten Nat in Vlaams-Brabant. Promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om bijvoorbeeld extra huizen of een zwembad te bouwen. Palestijnse leider Mahmoud Abbas krijgt opnieuw geen visum voor de Verenigde Staten om naar de algemene vergadering te gaan in New York van de Verenigde Naties, waar alle 193 lidstaten van TVN volgende week vergaderen. De regering van president Trump zegt dat de Palestijnse autoriteit die Abbas leidt de vrede ondermijnt in het Midden-Oosten en ook weigert om te hervormen. De kans bestaat dat Abbas de Verenigde Naties zal toespreken via een videoverbinding. Palestina is geen lid van de VN, is enkel in New York als waarnemer. En de Deense woonwinkelketen Jysk doet het bijzonder goed in ons land. Het verdubbelde het voorbije jaar zijn omzet tot bijna 160 miljoen euro. Jysk heeft een 80-tal winkels bij ons en ambieert er 125. Komende maanden open er 2 nieuwe vestigingen in Limburg en Henegouwen. Deense woonwinkelketen investeert ook verder in Europa en Afrika met 170 nieuwe winkels.
10: Ik heb er ook al wel eens iets gekocht.
11: Dat is een mooie winkel.
10: Jysk, ja. Mooie winkel, ja.
12: Nostalgie weer.
11: Voor de meerwaardezoeker. Na de middag gaat het regenen of vallen er buien bij 16 tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de voormiddag nog enkele buien aan zee. Opnieuw 20 graden. Zaterdag blijven de wolken overheersen, maar het blijft droog. Zondag start dan weer bewolkt met regen. Daarna brede opklaringen vanaf de kust. En weekend maxima opnieuw rond die 20 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
13: We are 80s. We are 90s.
12: We are
13: nostalgie.
12: De 80s en 90s top 2000. Met Alexandra.

0: Hoe zit het op jouw morning train vanochtend op tijd op je bestemming geraakt? Sheena Easton en morning train op nummer 1468. En Natasja stuurt, dan denk ik spontaan aan deze.
1: Liefde is als een sigaret. Je raakt verslaafd, ja, tot en
0: ja, Benny Nijman maakte daar natuurlijk ook een versie van. Het zou nu ook niet meer gaan, denk ik, zo zingen over de sigaret. Maar ook wel een toffe versie, dankjewel voor je bericht. En kijk, de Duitse zonnebankkoningen van Modern Talking. Veel glans, veel haar en hits waar je je eigenlijk helemaal niet schuldig over hoeft te voelen. Blijft dus mijn guilty pleasure, tweede keer van vier. You can win if you want, 1467.

0: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie.
1: Hey, het is Cindy. Ik ben om te laten weten dat ook in Melda ziekenhuis in Van Leiden ook geluisterd wordt naar de fantastische top van de jaren 80 en 90 op Nostalgie.

0: 1466 was voor Boyzone. En je hebt er nog twee ingestemd van deze boyband die we een pak hoger gaan horen. Marleen, Mark, Frey, Veerle en nog vele anderen zijn aan het genieten en sturen allemaal hetzelfde. Ik beleef, herbeleef mijn jeugd opnieuw en ook over verliefdheden. Verliefdheden vooral dan op de artiesten, hè? Op Boyzone, op Modern Talking. Tof, dankjewel en blijf vooral sturen als er een speciaal gevoel bij je opborrelt.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Ken je deze ladies nog uit de 90s? Ze maakte één groot feest van het leven. C'est la vie, Bewitched op 1464. En zometeen aan The Simple Minds. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Happy! Birthday!
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u!
7: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
8: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Het was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei, dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Hé, Lamanneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizzards of Oz, Suske en Quiske, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy. Als je nu al denkt van ja, William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
1: De 80s en 90s tot 2000.

Zorgeloos, zo klonk het. Ze hadden echt een bliksemcarrière. 4 nummer 1 gescoord in Groot-Brittannië. C'est la vie van Bewitched op 1464. En nu, 2 keer Brits, met 16 jaar verschil. Na 1996 met Baby Bird. Een lied dat veel minder romantisch is dan die heerlijke titel doet vermoeden. You're Gorgeous. Na UB40 uit 1980.

0: Baby Bird, You're Gorgeous. Ik weet niet of het iets met dit nummer te maken heeft. Maar Dominique stuurt in de Nostalgie-app... Hey Alexandra, kan je even melden aan Kirsten dat ik ze doodgraag zie? Ik ben aan het werk met mijn oortjes in en Kirsten luistert van thuis naar Nostalgie. Voilà, dat is gebeurd. En hopelijk is de boodschap goed aangekomen. Dankjewel trouwens voor al jullie toffe berichten. Wordt veel gereageerd. Ja, het zijn dan ook nummers met zoveel herinneringen en zoveel gevoel. Ik heb een dansiet, een van de vele die erin staan. Uit de 90s, die jij er hebt ingestemd. MC Saar en The Real McCoy.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000. Lasciatemi
0: cantare. En ook de geur van espresso, pasta. En misschien herinneringen aan heerlijke vakanties. Voor mij toch. Dat is onderweg. L'Italiano van Toto Cutugno. Zo meteen op 1460.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be. Verica Bank.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
10: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
9: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
10: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
9: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
11: Allega's.
12: Naar Gamma.
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Ben je op zoek naar je eerste job?
15: Zo klaar voor.
14: Of is het tijd voor een carrière-switch?
15: Ja, zo klaar voor.
14: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
15: Zo klaar voor.
14: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
16: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
17: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
18: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
19: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

0: Italiaan.
1: Ja, ik moet altijd denken aan het Eurovisie Songfestival later. Toen zijn pasgeverfde zwarte haar uitliep. Gênant. Toto Cutugno en L'Italiano. In de 80s en 90s, top 2000 op nummer 1460. Er wordt veel geluisterd, overal, ook tijdens het werk. Ivan doet dat ook. Dag Ivan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Arjan.
1: Ja, je bent aan het werk in de keuken van een brasserie, als ik het goed begrijp. Hè?
2: Ja, inderdaad, in Brecht.
1: Ja, en welke brasserie is dat?
2: De Schandpaal.
1: De Schandpaal, oei, wil ik daar wel zijn?
2: Ja, tuurlijk. Dat is een zaak die al vele jaren bestaat.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ik werk hier flexibel, want ik ben eigenlijk al op pensioen, maar nou, we blijven bezig. Hè.
1: Zo klink je niet, maar er komen blijkbaar heel veel gevoelens los als het over de 80's en de 90's gaat. Vertel eens, Ivan.
2: Wel ja, ik heb in 95 mijn vrouw leren kennen in een ossenboot in Antwerpen op de vrijdagmarkt.
1: Dat ken ik, ja.
2: Het was eigenlijk mijn tweede huwelijk. In 97 zijn we dan gehuwd. Samen een zaak open gedaan in Hoboken. Het was een parochiecentrum, hebben we omgetoverd tot een jeugdcentrum eigenlijk. En ja, muziek was... elk weekend werd... ik kocht altijd de nieuwste platen op cd in die tijd natuurlijk.
1: Ja.
2: En muziek was de rode draad door heel ons leven. Hè.
1: En wat zijn jouw favorieten? Wat mag voor jou in de top 3 staan? Of wat is misschien zelfs jouw nummer 1?
2: Onze openingsplaat van ons huwelijk, No Doubt van...
1: Don't Speak.
2: Don't Speak van No Doubt, ja, inderdaad.
1: Ik laat me ook verrassen door de lijst, maar die gaat er ongetwijfeld nog in staan, hè?
2: Ja, ik hoop van wel.
1: Ja, zeker vast. Grote hit geweest in de 90's. Hé, doe maar verder in de keuken daar van de Schandpaal. En dat was trouwens een grapje, hè, dat ik daar niet wil zijn.
2: Ja, natuurlijk. En ja, een dikke proficiat tot aan mijn echtgenoten. Hè, want binnenkort zijn we, deze week zijn we ook 29 jaar gehuwd. Dus Aneta, ik hou nog steeds van jou. En
1: oh,
2: dikke proficiat.
1: Mijn hart smelt. En dat met al die fantastische muziek erbij. Ivan, dank je wel. En geniet nog verder van de lijst. Noordkaap, is dat iets voor jou?
2: Oh ja, zeker.
1: Ja? Ja, dat is Vlaamse rock, hè. Deed het ook goed in de 90's. Ze scoorde eerst met Ik hou van u, die komt later nog. En dit is ook een fantastisch nummer. Je hebt hem
2: in de radio harder.
1: Je zet de radio harder, nog harder, als dat nog kan. Ja, geniet dan maar. Ik hou van u staat er later in bij deze Satelliet Suzy op 1459.
3: Satelliet Suzy.
2: Dank u.

Italo Disco. P. Lion en Happy Children op 1458. En terwijl Dirk al dansend de strijk doet op zijn terras in Spanje, heeft hij gestuurd in een nostalgie-app. Wel oppassen voor verbranden, hè. Maar geniet ervan, Dirk. Is er nu nog voor het nieuws de derde keer Bruce. Er komen er nog 7 hierna. It is a brilliant disguise.

0: Een nummer over vertrouwen in jezelf en de anderen. Bruce Springsteen met Brilliant Disguise.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Oh, dat is ook een toffe. Uit de 90s, 1999. Op 1456 na het nieuws komt Jessica Folker, de Zweedse.
2: Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
0: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
3: En ik nog een boterhammetje.
0: Of een nieuwe gaming-laptop.
3: Ja, allee, kom, we zijn weg.
0: Ah, nu heb ik u, hè. Oh.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
0: Vanavond de currieken?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
0: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Stel, ik wil leren traden.
3: Ja?
0: Hoe begin ik daar dan aan?
3: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
0: En hoe leer ik het in de praktijk?
3: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
0: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
3: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
9: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
1: Kijk op belgiantradingacademy.be.
9: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
11: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
10: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
1: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
0: Het is 11:01. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En de liberale mutualiteiten hebben veel geld verloren. Bijna €2,5 miljoen de voorbije jaren.
12: Ja, omdat ze hun doelstellingen niet haalden die de overheid hen oplegt. Dat gaat dan over terugbetaling en uitkering op tijd in orde maken. Of genoeg trajecten opstarten om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. En als dat niet zo vlot loopt, dan kan de overheid sinds een viertal jaren tot 20% van de administratiekosten inhouden. Neutrale ziekenfondsen doen het opvallend beter en is qua leden de kleinste van de 5 mutualiteiten in ons land. Ook de christelijke CM en het onafhankelijke Heeland scoren beter dan gemiddeld. In Vlaanderen krijgen 9 gemeenten zogenaamde promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de Vlaamse overheid wel een klein stedelijke functie. Omdat ze een goede ligging hebben of omdat ze al behoorlijk verstedelijkt zijn. En daardoor aantrekkelijk en belangrijk voor de ruimere omgeving. Het gaat onder meer om Zeelen in Oost-Vlaanderen, Willebroek in Antwerpen, Houthalen, Helchter in Limburg en Ternat in Vlaams-Brabant. Promotie moet het voor die gemeenten ook makkelijker maken om bijvoorbeeld extra huizen of een zwembad te bouwen. En de Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente voor het eerst in ruim 3 jaar. Ze gaat van 3,75 naar 4%. Ook de Europese centrale bank verhoogde de rente al vorige week. Ze doet dat omdat het leven te snel duurder wordt. President Trump is niet te spreken over die renteverhoging. Volgens hem houdt het de economie tegen en is het vooral bedoeld om hem tegen te werken.
0: President Trump is nergens over te spreken.
12: Ik denk dat ook, ja.
0: Dreigen, dat is zijn hobby.
1: Nostalgie weer.
12: Na de middag gaat het regenen of vallen er buien bij 16 tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de voormiddag nog enkele buien aan de zee. En tot 20 graden opnieuw. Zaterdag blijven die wolken overheersen. Het blijft wel droog. Zondag start bewolkt met regen. Daarna brede opklaringen vanaf de kust. En weekend maximaal rond 20 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
13: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000 met Alexandra.

de Nostalgie-app. Een hele box met allemaal Wham-albums op vinyl. En een witte platenspeler ernaast. Maakt me een beetje jaloers, Yves. En dat terwijl we luisterden naar George Michael. Ja, het woord vrijheid kreeg een bijzondere betekenis in 1990. Nelson Mandela kwam vrij. En George Michael die was ook op zoek naar vrijheid. In zijn geval was dat het imago dat hij had. Hij wilde dus ook niet meer in zijn clip verschijnen. En liet onder meer Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista de topmodellen playbacken. Nou, dat was toen zo'n supermodellengekte in 1990 en begin jaren 90. Had jij trouwens een favoriet? Als het over die modellen gaat, ik denk dat het bij mij toch wel Cindy Crawford was. Twee decennia waarin ons leven razendsnel veranderde. En bij bijna elke herinnering hoort ook wel een plaat. En die hele soundtrack, die hebben we hier in de 80s en 90s, top 2000. Met dat brutale jongetje uit een Nederlandse film dat uiteindelijk heel Nederland en Vlaanderen deed smelten. Zometeen. Eerst nog Counting Crows en Mr. Jones.

0: Counting Crows en Mr. Jones, 1454, 1994 en nu terug naar 10 jaar daarvoor. In 1984 leerde iedereen dat brutale Amsterdamse jongetje kennen. Een straatschoffie was het. Maar achter die grote mond zat vooral een jongen die nergens thuis was en die iedereen ontroerde in die film. Danny de Munk speelde Siske de Rat.
1: Is mijn vader er?
2: Nee, hij is net even weg.
1: Meneer mag naar hier komen wonen.
2: Als je even wacht, kan je het hem zelf vragen.
1: Ik heb gedaad. Doe morgen groeten van me. Dag.
2: Dag.
0: Ah, heerlijk toch? Ik heb geen tijd. De film werd een gigantisch succes en Danny scoorde natuurlijk ook een mega-hit met de titelsong Ik voel me zo verdomd alleen. 1453.

0: heb hem een paar jaar geleden nog eens ontmoet. Ik heb er nog foto's van. Hele sympathieke man. Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: Die wil je niet missen. Blood is on the dance floor van Michael Jackson. 1449. En ook de Four Tops, die komen er zo meteen aan.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: In de disco.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
8: Draai een keer in de grond.
7: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over je verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
14: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
15: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
14: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
16: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
17: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
1: De 80s en 90s top 2000.

stuurt, zit in mijn lijst van favorieten en makes me happy. Merci, het is graag gedaan. Jullie hebben hem erin gestemd. Jimmy Somerville maakte wel wat covers, solo. Je hoorde al Don't Leave Me This Way, een cover. En dit was origineel natuurlijk ook van de Bee Gees. Die zet er wel wat meer vaart achter. Hey, baby, you don't know what it's like. In de 70s, 1967. Veel inspiratie gevonden in de 60s en 70s. Voor de hits uit de 80s en 90s. Peter Gabriel, ik wist het niet. Ik heb het gisteren ontdekt. Vroeg eerst Dolly Parton om mee te zingen op deze single. Die weigerde. Het werd Kate Bush. En ja, de rest kennen we natuurlijk. Voor iedereen die het nodig heeft. Voelt toch een beetje als een warme arm om je schouder op deze donderdagvormiddag. Don't give.

0: Ik heb net nog eens naar de clip gekeken. Oh, tof hoor. Wordt ook fenomenaal goed ingedanst. Michael Jackson met Blood is on the Dance Floor op 1449. Ik heb zo meteen een band uit LA met één hit, Animotion en...
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Deze had je misschien nog net nodig. Op weg naar 12 uur op een donderdag voormiddag. En die ga je ook horen op onze geweldige party Bellini en Samba de Janeiro.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: Dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japans.
3: Ibiza.
4: Ruim.
3: Ja, maar niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Oh, yellow!
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
10: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oké, kop, je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op carglass.be.
18: Recupel.
19: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
20: Licht het op, laat het op,
19: werkt
20: het op stroom.
19: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
21: Recupel.
0: De 80s en 90s top 2000. Met Alexandra. Nostalgie.

0: altijd proberen wegblijven van obsessies.
1: En Emotion en Obsession.
0: Op 1448 in de 80s en 90s top 2000. En je weet het, 30 oktober in Carré in Willebroek. De 80s en 90s top 2000. Tickets daarvoor kan je elke ochtend winnen bij Veronique en Sander. Als Sander een melodietje speelt op zijn verschrikkelijke melodica. Of je kan ze opkopen natuurlijk op onze website en in de app. En dit is een nummer voor op die party, ik zei het al. Bellini, Samba de Janeiro. Klinkt trouwens alsof het uit Rio kwam, maar het was gewoon Duits. Een Duits dansproject.

kwam dus gewoon uit de Duitse studio. Is een beetje, ja, een beetje ontgoochelend toch. Bellini hoorde je in de 80s en 90s top 2000. Die doorgaat tot 9 uur vanavond. Soms vangt een plaat perfect de sfeer van een tijd. Groot-Brittannië zat diep in de problemen in 1981. De specials zagen hoe de steden leegliepen, jongeren zonder werk vielen en de onrust groeide. En dit is dus een soundtrack bij een land dat even de weg helemaal kwijt was. Ghost Town van The Specials op 1446. En zo meteen gaat Marcia verder. Ik piep al even naar het vervolg. Oh, er komt er ook een toffe aan.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Ja, geen Ghost Town bij Bobby Brown zometeen. Steekt er goed wat tempo in. 1445.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Dag manneke.
6: Hey.
5: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
6: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
5: Oké, okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
6: Ook landbouwer.
5: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
6: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
5: Ja, slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorle.be.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat zijn een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
4: Nostalgie, 90s en nillies. 90s en nillies.
13: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders
14: in onze app.
15: Sportzot.
16: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Bart van Langenhoven. En als je vanuit Charleroi vertrekt met het vliegtuig, check je best nog eens even hun website.
17: Ja, net als je vluchtgegevens, want de directie schrapte deze voormiddag ongeveer 20 vertrekkende en aankomende vluchten tot de nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies. Ook vanavond kunnen er 25-tal vluchten niet vertrekken of landen. Luchtvaartmaatschappijen proberen te anticiperen op die acties door ervoor te zorgen dat hun vliegtuigen voor 10 uur 's avonds landen op Charleroi, wanneer de stakingsacties beginnen. Het sociaal conflict bij die luchtverkeersleiders draait rond betere nachtvergoedingen, maar overleg daarover met de directie, zit muurvast. Als je 6 jaar geleden 100.000 euro op een klassiek spaarboekje zette, dan ben je nu 1/5 van je koopkracht kwijt. Ook de betere spaarboekjes maakten verlies, want de rente stond de voorbije jaren laag, ook nu nog, ondanks een veel hogere lange termijnrente bijvoorbeeld en inflatie. Bij banken zoals Argenta, KBC en Belfius komt de rente op het klassieke spaarboekje, inclusief die getrouwheidspremie, nog altijd niet boven de 0,60% uit. Bij marktleiders marktleider BNP Paribas Fortis is dat 0,50% en bij Crelan 0,55%. Probleem van veel spaarders is dat ze vrij passief en trouw blijven aan een bank. Op alle spaarboekjes samen staat meer dan 305 miljard euro. En de liberale mutualiteiten verloren voorbije jaar ruim 2,5 miljoen euro aan inkomsten omdat ze een doelstelling niet haalden die de overheid hen oplegt. Dat gaat dan over terugbetaling en uitkeringen op tijd in orde maken of genoeg trajecten opstarten om die langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. En als dat niet zo vlot loopt, dan kan de overheid sinds een viertal jaren tot 20% van die administratieve kosten inhouden. Neutrale ziekenfondsen doen het opvallend beter en is qua leden eigenlijk de kleinste van die 5 mutualiteiten in ons land. Ook de christelijke CM en het onafhankelijke Heeland scoren beter dan gemiddeld.
0: Nostalgie weer.
17: Deze namiddag regen en buien die vanuit het westen over ons land trekken bij 16 tot 20 graden. Vanavond stilaan opklaringen. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog en zo'n 17 tot 20 graden. Zaterdag blijven die wolken domineren, net als zondag. Maar dan regent het eerst ook nog eens. Daarna brede opklaringen zondag. Weekend maximaal rondom nieuw die 20 graden. En maandag wolkenvelden en opklaringen bij 19 graden. Meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
0: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
14: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000.
1: En we zijn bij 1445. Beetje een bad boy in zijn omgang. Schuwde ook geen roesmiddeltjes in zijn hoogdagen. Maar wel steengoede muziek neer.

0: Op 1444, All I Wanna Do Is Have Some Fun van Sheryl Crow, zijn we daar allemaal niet naar een beetje naar op zoek.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Het feit dat je luistert is een teken dat je op zoek bent naar een beetje extra fun bij de lunch. Want ik voel dat jij hier in de 80s en 90s top 2000 een pak songs gaat tegenkomen die jou echt wel met een smile van oor tot oor door je werkdag gaan helpen. Dat komt helemaal goed. Ik zie onder andere ook veel songfestivalhits in onze trip. Tegenwoordig een enorme productie met twee halve finales en dan die grote finale show. En acts die ook elk jaar groter en zotter worden. En dat is eigenlijk een enorm contrast met hoe sober Johnny Logan back in the day op het podium stond. Eind jaren 80 volledig in het wit, met zijn drie backing vocals waren het, twee vrouwen en een man. Geen ingewikkelde decors of zo, of choreografieën, maar gewoon puur winnen op stem. En met zo'n bloedmooie song, Hold Me Now, is dit op 1443. Don't.

0: Mag toch niet ontbreken in onze trip. Hold Me Now van Johnny Logan. En dan ook nog eens een dikke merci om een plekje te reserveren voor in mijn ogen een van de mooiste Fleetwood Mac hits.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Die bezwerende stem van Stevie Nicks in Gypsy hier. Love it. Komt er zo aan op 1442.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed hè.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
6: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
7: Ik bouw slim op.
6: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
8: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Zie het.
13: Gratis!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Stel, ik wil leren traden.
15: Ja?
14: Hoe begin ik daar dan aan?
15: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
14: En hoe leer ik het in de praktijk?
15: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
14: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
15: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
14: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
15: Kijk op belgiantradingacademy.be.
14: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website. In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
17: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. De soundtrack van je werkdag

0: nostalgie.
1: We
2: are music.
1: We are here.
3: De 80s en 90s.
2: Top 2000.
3: Top 2000.
2: Nostalgie. 1442.

Ja, elk feestje heeft een gangmaker nodig, hè. Die ene persoon die de boel in beweging zet. Cici Peniston is goed haar best aan het doen hier. Met We Got A Love Thing. Kwestie van al een beetje los te komen in die benen en die heupen vanmiddag. Want er is een 80's klepper opkomst uit het Franse feestcircuit. Je gaat hem niet kunnen missen, ik zweer het je. Want het ligt er ook nog eens vrij dik op in de tekst. Het gaat over hoe het ritme van de muziek ons kan meetrekken in een waanzinnige nacht vol plezier en euforie. Over zingen en dansen als ultieme manier ook om het leven te vieren. Het is echt een song die jou instant gaat terechthelpen als je een zittende job hebt. Als het al niet prijs is bij Machiavelli natuurlijk. Schitterende hits om je luchtgitaarsolo's nog eens mee te trainen zie. Fly, 1400.

0: stuurt Anneke van Rompuy de nostalgie-app Nuit de Folie van Début de Soirée. Een plaatje met impact. Zoveel is duidelijk op 1438 zo net. En dan hoor jij sowieso nog voor 1 uur 2 topmadammen die nog een tijdje hebben meegedraaid in veruit de populairste begeleidingsband van de 80's.
1: Straks in de 80's en 90's top 2000.
0: Maar eerst nog even langs Robbie Williams. Dat is een strong op 1437. Wie komt er zo aan?
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
6: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
15: Happy! Maarten!
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u, ImoWeb!
17: Hé, Lamanneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
1: De 80s en 90s, top 2000.
3: Met Marcia.
1: Nostalgie. 1437.

0: Robbie Williams. Zes keer doet hij mee dankzij jouw stem.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Nog altijd goed in vorm ook trouwens. Hebben we deze zomer nog maar eens gezien op Life is Live hier in Antwerpen. En je hoorde hem net op 1437 met Strong. In deze ronduit zalige trip doorheen de 80s en de 90s. We gaan met heel veel plezier door nog tot en met volgende week vrijdagavond. Dan hoor jij jouw ultieme nummer 1. Een plekje hoger nu. Een topper waar onder andere Dominique Rijmakers op heeft gestemd, zie ik. Een lieve en zachte song, recht uit het hart. Met een verhaal waarin we ons wel met meer herkennen, denk ik. Over terugdenken aan een persoon uit je verleden. Iemand waarmee je echt een leuke klik had of een sterke band. En nu beseffen hoe erg je die persoon eigenlijk al gemist hebt door de jaren heen. En jezelf afvragen hoe je leven er misschien uit had gezien als je elkaar niet was kwijtgeraakt. Kan een vriend zijn of een familielid, een collega of in het geval van Rob de Nijs hier een oude liefde. Op 1436. Wow.

Wendy en Lisa hebben nog lang voor Prince gewerkt. Respectievelijk gitaar en keyboards gespeeld bij The Revolution. Tot ze hier hun eigen stem vonden. Heerlijk stukje 90s nostalgie. Nee, 80s nostalgie dit. Wat zeg ik nu? Waterfall op 1435. Hier zitten we in de 90s met Dr. Alban. Look who's talking. Allee, het is het moment, hè, om je boksen nog eens goed proper te blazen. Let's go.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Zie het.
1: Grazer!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
5: Nee, nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven, hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè. Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
9: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
11: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
12: Vlaanderen vakantieland.
13: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Nostalgie. En zo is het al 1 uur. Tijd voor het nieuws met Simon van Elslander. Canada verwelkomt het voorstel voor hun geassocieerd EU-lidmaatschap.
15: Ja, Canada ziet het helemaal zitten om het allereerste geassocieerd lid van de Europese Unie te worden. Dat heeft premier Mark Carney gezegd in het Europees Parlement. Gisteren zette commissievoorzitter Ursula von der Leyen de deur open voor zo'n nieuw statuut. Canada zit midden in een handelsconflict met de Verenigde Staten en wil net nauwere banden met Europa. Amerikaans president Donald Trump noemt het plan alvast belachelijk en dreigt met zware invoertarieven. In Vlaanderen en Brussel zijn er vermoedelijk 5 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus opgedoken. Daarmee staat het totaal aantal meldingen nu op 10. 3 nieuwe gevallen doken op in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant en 2 in Brussel. Volgens het departement Zorg is niemand ernstig ziek en zijn alle patiënten intussen hersteld of aan de betere hand. Het virus wordt overgedragen door muggen. De overheid raadt vooral oudere en kwetsbare mensen aan zich nog tot eind oktober goed te beschermen tegen muggenbeten. En vanaf 2029 mogen autocars niet zomaar meer het Gentse stadscentrum inrijden. Het stadsbestuur wil de verkeershinder en gevaarlijke manoeuvres aanpakken en laat bussen stoppen aan 6 vaste haltes langs de stadsring, zoals aan het Rabot en station Gent-Dampoort. Vanaf die plekken kunnen toeristen via wandelroutes naar de binnenstad trekken. Enkel bussen met minder mobiele reizigers of hotelgasten mogen straks nog met een speciale vergunning het centrum in.
16: Het weer met Erwin Franks.
17: Vanmiddag is het meestal grijs. Uit die grijze wolken valt af en toe wat lichte regen of motregen. Geen grote hoeveelheden bij een graad of 18. Morgen verdwijnt het grijs en breekt de zon de bewolking open. Hierdoor kan het wat warmer worden, morgenmiddag tot 21 graden. En ook tijdens het weekend is er regelmatig zon, afgewisseld door bewolkte momenten. De kans op een bui is er wel, al is het toch vaak droog en redelijk zacht tot een graad of 20.
16: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
18: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
16: De 80s en 90s top 2000.
18: Met Marcia.
16: We are music. Yeah. Nostalgie. 1433.

0: Fridge, I Love van Third World.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Staat op 1432. En is geschreven door een man die je vaker hoort dan je denkt in deze lijst. En dat is omdat hij er in verschillende vormen in meedoet. Ik heb het over Stevie Wonder. Je hoort hem voluit als artiest, met zijn eigen hits natuurlijk, maar evengoed ook als songwriter, zoals hij voor onder andere Third World gedaan heeft. Of als muzikant, ik denk dan meteen aan de harmonica-solo die hij gedaan heeft voor Eurythmics. Of producer ook voor andere artiesten. Hij heeft heel veel artiesten en collega's mee op gang gezet. Dus leuk om hem binnenkort nog eens zelf een keer live terug te kunnen zien. Wat zou wel een tripje richting Amsterdam worden dan, als je er graag bij bent. Op 28 oktober staat hij daar in de Ziggo Dome. Dan klimmen we door nu naar schitterend openingsdansmateriaal. Richard Marx doet ook mee dankzij jouw stem in de 80s en 90s top 2000. Dit is Right Here Waiting op 1431.

0: All About The Money van Mea. Onderweg naar een song die echt wel een van de spannendste momenten in je leven beschrijft. Eentje waarop je vlinders in je buik hebt, maar tegelijk ook stijf staat van de stress.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Dat is voor straks. Eerst langs Johnny Hates Jazz en zijn Shattered Dreams. Dat is 1429.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: VDK Bank.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
11: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
13: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Watermout, hop en gist. Het is Evenhem dat je mist.
16: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: De 80's.
18: Nog Choco.
1: En 90's.
18: En you do.
1: 2000.
19: Nostalgie.
1: 1429.
20: Goedemiddag, Nostalgie. Joy uit Wilrijk hier. Voor mij is de herinnering aan de jaren 80 mijn studentenleven op kop en alle leuke studenten-cd's. En de cassettes opnemen van de top 30. En alle muziek die nu.

Altijd goed als er een lekker gitaarsolootje in zit. Lionel Richie had ze ook mee, hoor, in de 80s. Running with the Night, 1428 in jouw 80s en 90s. Top 2000 hier bij Nostalgie. We klimmen gewoon rustig door, plekje hoger. Kies jij voor een song die jou heel even terug gaat brengen naar dat moment waarop je je gevoelens voor die ene persoon eindelijk durft uitspreken. En de zenuwen die je daarbij voelt, de stress, de vlinders in je buik ook. Maar vooral ook die enorme hoop dat het wederzijds is. Ik kan u alvast vertellen dat ook ik een paar blauwtjes heb gelopen in het leven. Het loopt niet altijd goed af, maar soms ook weer wel. En dat gevoel zit dus allemaal in deze hit van Paula Abdul, Rush Rush, op 1427.

0: Around the World van Richenelle. Wie weet misschien ook wel uit jouw jonge en vormende jaren in het leven. Christine Vorstelmans herkent het gevoel, ook al zie ik in de nostalgie-app, de liefde gevonden in de 80s. En dan getrouwd, een huisje gekocht en ook nog eens 3 kinderen gekregen in de 90s. Zoveel mooie mijlpalen, Christine. Heerlijk. En zo tof dat we die ook heel even weer tastbaar kunnen maken met elke song die we klimmen in jouw lijst.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
1: Get on the floor.
0: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
11: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
12: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
11: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
14: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
15: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
0: We are music. De 80s en 90s top 2000.
16: Met Marcia.

0: 1424 YouTube. Angel. En een Angel of Harlem. Absoluut ook mee in de running om jouw nummer 1 te worden volgende week.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Nu, of Bono en Co. daar ook effectief gaan geraken, dat heb jij mee in de hand op dit moment. Door te stemmen op die top 10, dat doe je op nostalgie.be of in onze app. En dan ga jij en ik ondertussen door met een plaat waar toch serieus wat pik en knip- en plakwerk voor is gedaan. Want in de 90s kon alles, hè. Had je goesting om te gaan raven op Simple Minds? Geen enkel probleem. Zet er een beat onder en het is gebeurd. Mag er misschien nog een mysterieus hypnotiserend accentje in ook? Hopla, nog een filmquote erbij van Total Recall.
2: Open your mind.
0: Daar heb je hem, zie.
2: Open your mind. Open your mind.
0: Auw, we staan terug in de club hier.
2: Open your mind.
0: De rookmachine en de lasers kan ik er niet bij regelen, spijtig genoeg. Maar je voelt de sfeer wel, hè, denk ik. Usura, open your mind. 1423.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Een terecht eerbetoontje toch wel op 1421 zometeen. Marcia Baila van Lerita Mitsuko wordt onze volgende stop. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh,
2: oei.
3: Mijn enkel.
2: Schat, ça va?
3: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
2: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
1: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu. En u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
11: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Nostalgie. Het is 1 voor 2. Nieuws met Simon van Alslanders. Rang 5 militairen belanden in de bomen na een parachutesprong in Hechtel-Exel.
12: Ja, in het Limburgse Hechtel-Exel is het medisch interventieplan afgekondigd nadat 5 parachutisten tijdens een internationale militaire oefening in de bomen belanden. De parachutisten werden bij een sprong boven de Hechtelse heide verrast door een plotse windvlaag. 1 militair raakte zwaar gewond, 3 anderen kwamen er met lichte of geen verwondingen van af. De hulpdiensten zetten momenteel drones in om te controleren of er nog andere deelnemers in de beboste zone zijn terechtgekomen. Canada ziet het helemaal zitten om het allereerste geassocieerde lid van de Europese Unie te worden. Dat heeft premier Mark Carney gezegd in het Europees Parlement. Gisteren zette commissievoorzitter Ursula von der Leyen de deuren open voor zo'n nieuw statuut. Canada zit midden in een handelsconflict met de Verenigde Staten en wil net nauwere banden met Europa. Amerikaans president Donald Trump noemt het plan alvast belachelijk en dreigt met zware invoertarieven. Om zelfstandig een account aan te maken op bijvoorbeeld Instagram of TikTok moet je straks minstens 15 jaar oud zijn. Dat stelt de Europese Commissie voor in de zogeheten EU Kids Act. Voor wie jonger is dan 13 komt er een totaalverbod en tussen 13 en 50 mag een account enkel onder ouderlijk toezicht en met een tijdslimiet van maximaal 1 uur per dag. Europa wil techbedrijven ook dwingen om oneindig scrollen, nachtelijke meldingen en verslavende algoritmes bij minderjarigen uit te schakelen.
0: Nostalgie weer.
12: Deze namiddag veel bewolking met regen vanaf de kust, maximaal tussen 16 en 20 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op buien. In de namiddag blijft het meestal droog, maximaal tot 20 graden. Zaterdag blijft het wisselen tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Zondag hetzelfde weer, maar dan wel kans op regen. In de namiddag krijgen we wel opklaringen. Weekend maximaal liggen rond de 20 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
13: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
13: Met Marcia.
14: 2421.

0: en gepaste eerbetoon toch wel aan Catherine Ranger.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: De vrouw, het kleurrijke gezicht en de stem van Lerita Mitsuko. Eerder deze week overleden, ze werd amper 68. Maar ze mag dankzij jouw stem wel stralen op 1421, net met Marcia Baila in deze 80s en 90s top 2000 hier bij Nostalgie. Zet je er gezellig bij. De volgende song is een toppertje uit de R&B-afdeling. Die goede, zwoele, sensuele 90s R&B. Zo'n soort song die je luid hebt staan meezingen net voor je puberteit. Wat heeft dan nog een paar jaar langer geduurd voor je doorhad waar het eigenlijk echt over ging, die song. Je gaat Next horen. Met het verhaal over wat er wel eens van komt als je too close staat te schuren met z'n twee op de dansvloer en het zo net ietsje te spannend wordt. I wonder if she could tell I'm hard right now.

0: De 80s en 90s top 2000.
1: We are music. 1419.

0: op 1419. Champagne, how about us? Straks een artiest zeldzaam in haar soort in de 80s. Echt waar. Voor meteen aan Madonna.
1: Straks in de 80s en 90s. Top 2000.
0: En die knalde er ook zeker niet naast in de 90s met haar Ray of Light. Die krijg je zo van mij op 1418.
2: Zie het.
3: Grootser!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten.

0: 10% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Stel, ik wil leren traden.
3: Ja?
2: Hoe begin ik daar dan aan?
3: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
2: En hoe leer ik het in de praktijk?
3: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
2: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
3: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
2: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
3: Kijk op belgiantradingacademy.be.
2: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv. De 80's.
6: Certainly, Michael.
5: De 90's.
7: Yo, home, the Bel Air!
5: Tot 2000.
8: Nostalgie.
5: 1418.

Queen of Pop. Ook in de 90s niet omver te krijgen, hè, met dat Ray of Light onder andere. 1918 in de 80s en 90s top 2000. Merci voor die heerlijke Madonna. En dan gaan we naar een artiest, toch wel vrij zeldzaam in haar soort, in de 80s. De singer-songwriter. Die had je niet zo erg veel toen, hè, of toch niet in de hitlijsten. Want daar scoorde je het best met een dikke synthpopknaller. Een opvallende videoclip die dan kapot gedraaid kon worden op MTV. En dan liefst daarbij ook nog een team van producers en schrijvers die een complete hitstrategie uitdokterden voor jou. Dus het was absoluut geen simpele tijd om jezelf geschreven songs op gitaar de charts in te krijgen wereldwijd. Nu, Tracy Chapman heeft dat terug een beetje kunnen omdraaien met haar Fast Car. Ja, en deze madame, deze Edie Brickell, heeft daar ook goed bij geholpen. Veel te ondergewaardeerd, die vrouw. En dus super blij dat ze er credit voor krijgt hier. Op 1417 is ze met haar Circle.

0: Raf staat terug met twee voeten in zijn studententijd. Stuurt hij met Touch and Go. Directer van aanpak gaan we ze ook niet meer tegenkomen, denk ik, in deze lijst. Would you go to bed with me op 1413?
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En dan vliegen we terug naar de 80s, zometeen met America and the Border. Dankzij jouw stem op 1412.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
6: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
1: We are music. De 80s en 90s top 2000.
3: Met Marcia.
1: Nostalgie. 1412.

Irene Cara, 1411 met Flashdance, What a Feeling. Michel probeert zoveel mogelijk mee te pikken van de muziek, stuurt hij in de app. Maar de job zit soms een beetje in de weg. Als je moet gaan lossen bij een klant, ja, dan mis je al wel eens een paar songs natuurlijk. Maar Michel, die kun je gewoon terug meepikken vanaf 9 uur straks. Hè. In de 80s en 90s top 2000 replay. Alle toppers van vandaag hoor je dan één voor één terug. Zometeen Sean en Lenkje. Ze hebben oorsnoep van Tom Petty mee, zie ik. Zalig. Veel plezier. Hier is Zucchero nog. Diamante.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Even naar 95, het jaar waarin je misschien wel rondliep met plateauzolen. Of je voor het eerst een PlayStation zag. Of Eurodance het bijzonder goed deed met of zonder plateauzolen. Nina komt er zo aan.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En hij

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: kijk eens, mijn nieuwe kamer.
4: Oh.
5: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend.
6: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
7: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's.
8: Naar Gamma.
9: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Ben je op zoek naar je eerste job?
11: Zo klaar voor.
10: Of is het tijd voor een carrière-switch?
11: Ja, zo klaar voor.
10: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
10: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
13: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
14: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
13: Ik voel me goed, ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
15: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
16: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
17: Luister naar Nostalgie 80's.

0: Onze digitale nostalgiezenders. In onze app. Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. Goedemiddag. Anderhalve minuut voor drie. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. Twee parachutisten zijn zwaar gewond na een mislukte parachutesprong.
2: Ja, in het Limburgse Hechtelt-Exel is het medisch interventieplan van kracht nadat een militaire parachutesprong vanmiddag is misgelopen. Door een onverwachte windvlaag waaiden minstens vijf parachutisten af naar een bosrijk gebied waar ze in de bomen terechtkwamen. Twee militairen raakten daarbij zwaar gewond, drie anderen liepen lichte verwondingen op. De politie speurt het domein momenteel nog af met drones om te controleren of er nog andere deelnemers in de beboste zone zijn terechtgekomen. Bijna twee op de drie werkzoekenden krijgen amper antwoord wanneer ze solliciteren, blijkt uit een rondvraag van HR-dienstverlener Acerta en Stepstone. Vooral jongeren en 50-plussers blijven vaak in het ongewisse. Meer dan 70% van hen hoort zelden iets terug. Volgens de onderzoekers ligt de oorzaak bij de afkoelende arbeidsmarkt. Bedrijven krijgen plots veel meer reacties binnen en laten de administratieve opvolging daardoor sneller slabbakken. En nu is het ook officieel. Het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson wint de parlementsverkiezingen in Zweden. Na vier dagen zijn nu alle stemmen geteld en haalt links een uiterst krappe meerderheid van 176 zetels, amper drie meer dan het rechtse blok. De huidige premier Christensen heeft intussen zijn ontslag ingediend. Nu starten complexe regeringsonderhandelingen.
0: Nostalgie weer.
2: Deze namiddag veel bewolking met regen vanaf de kust, maxima tussen 16 en 20 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op buien. In de namiddag blijft het meestal droog, maxima tot 20 graden. Zaterdag blijft het wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Zondag hetzelfde weer, maar dan wel kans op regen. In de namiddag krijgen we wel opklaringen. Weekend maxima liggen rond de 20 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
3: We are 80s. We are 90s.
0: We are
3: nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
3: Sean en Lenke.
1: We willen nu zien gaan, beste vrienden, daar aan de andere kant van de radio. Want jij hebt deze lijst zelf mogen samenstellen met ook dit uur alweer enkele absolute parels uit de 80s en 90s.
3: We are music.
1: Vaya con Dios, Nanina.
0: Nummer 1409.

0: Tweede van 6 noteringen voor Vaya Con Dios, Just a Friend of Mine op 1408. En zo mogen Lenken en ik samen met jou alweer verder aftellen in deze 80s en 90s top 2000. Goedemiddag.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Dag 4, waarop je je misschien toch weer een paar jaar jonger kan voelen of ook wel ineens kan denken, als je er dan nog beelden bij ziet in je hoofd van potverdikke, toen had ik toch echt een raar kapsel. Zeg maar, was jij eigenlijk rebels of braaf als tiener? Of ooit weggelopen van het huis?
0: Oei, weggelopen. Ik heb ooit eens geprobeerd om weg te lopen als klein manneke, dus ik had al mijn bezittingen zo in een zakdoek gestoken en dichtgeknoopt, zoals in de strips die ik toen las. En toen was ik wel zo stoem, en vooral zeer jong, dat ik dan aan mijn vader ben gaan vragen, papa, wil je mij even de straat over helpen steken, want ik wil weglopen van huis, maar dat pakte natuurlijk niet.
2: Ja. Och, goddekes toch.
0: Dus heel braaf eigenlijk wel nog.
2: Ja, ik heb al één keer iets speciaals gedaan. Ik heb,
0: daar verschiet ik niet van.
2: Ja, met 5 man in een telefoonkortje geslapen.
0: Maar hoezo?
2: 1 vierkante meter. Ja, we hadden allemaal thuis gezegd dat we bij iemand anders gingen slapen, maar dat was helemaal niet afgesproken, dus we hadden geen slaapplek en dan daar beland.
0: In een telefoonkortje.
2: Ja, maar ik vraag het maar, omdat de nummer 1407 in de lijst toch wel een serieus rebelskantje had, want toen die voor het eerst een plaat opnam, werd die gezocht door de politie, want ze was weggelopen van huis. En dan heb ik het over Robin Raz featuring Layla Kay en deze Got To Get uit 1989.
0: Op 1407.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: De eerste van Bart Peters en de Radios stond ook op mijn allereerste cassetteke. Dat was de Radios live op Marktrock. Deze Dreaming Wild komt eraan op 1405.
2: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
4: Verica Bank.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoscoopman!
8: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
9: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
8: Vogels spotten in een natuurpark.
10: Schat, kijk daar, kijk daar.
11: Je jacht ze weg.
8: Of met het gezin op citytrip gaat.
12: Schoon stad, hè.
13: En helemaal niet ver.
8: Je vindt het allemaal in...
14: Vlaanderen Vakantieland.
8: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
15: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
16: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
17: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
19: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
19: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
19: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Happy! Maarten!
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
12: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
0: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
20: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
20: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
20: Dat was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
21: Oei, dat is niet goed.
22: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
23: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissi? Als je nu al denkt van, ja William, dat is, schrijf u dan snel in via play.tv/tickets.
0: De 80s en 90s tot 2000.
24: Nostalgie.
0: Nummer 1405.

0: de 80s en 90s top 2000.
1: En van de 80s gaan we weer even terug naar het jaar 97 met Ricky Martin zometeen. Maar 97, ja, dat is ook de periode van de eerste gsm's. Hè.
2: Dat klopt. Ja, dat is waar, ja. Ja,
1: ik had zo de typische Nokia, wat iedereen had. Ja, dat dus. Ja, ja, ja. Een snakeverslaving had ik ook.
2: Pijn aan de oren.
1: Ja, maar ik heb wel nooit, dat heb ik dus nooit gehad, zo'n speciale beltoon van een liedje. Dat was ook heel hip. Maar ik was iets minder hip. Ik ging zo voor de klassieke, de Mozart-tune, heette die. Ja, dit.
2: Oh man, dat zit ver. Ja. Dat, maar kijk, het ding is, daar kun je wel nog mee buiten komen. Dat is nog standaard, ja. Dat is lief, dat ligt makkelijk in het gehoor. Je kon ook, niet in die Nokia 3310's, maar zo die iets verder gevorderde gsm's, je eigen muziek daarin steken. Zo een nummer van je favoriete artiest of band.
1: Dus ik
2: dat
1: voel
2: heb
1: het
2: ik
1: al aankomen,
2: als 20-jarige dan wel gedaan. Jij weet ook dat ik toen al heel graag naar metal luisterde. Dus mijn ringtone was van Atreyu, een metalband. En dus telkens mijn gsm afging, weet ik nog goed. Ik zat toen bijvoorbeeld op de trein naar school in Rotterdam. Keken alle mensen naar mij, of op restaurant ging ik dan af en dan... Dat was altijd zo snel mogelijk proberen en oppakken, want dat klonk dus als volgt als mijn gsm toen afging als 20-jarige. Enzovoorts.
1: Dus, ja, en dan was het van, zet die plaat af.
2: Zet die plaat af, zet die gsm af, pakt op alsjeblieft en ga buiten bellen, jij vreemde jongen. Maar voilà, had jij van die speciale ringtones, daar willen we eigenlijk naartoe, want je had dan ook de Crazy Frog die je kon downloaden later.
1: Dat was
2: en
1: ook
2: zo.
1: Heel hip, ja.
2: Heel hip en zo, maar goed. Misschien wel eentje van Ricky Martin. Misschien wel dit nummer, jouw 1403. Yep.

0: the police en Walking on the Moon. Over die ringtones. Aisha stuurt, een vriendin van mij heeft ooit als beltoon Waar is dat feestje gehad? Top als je gsm op luid staat in het midden van een doodstil station van Kortrijk. De blikken kwamen van overal. En wel, dat had ik dus ook met mijn metal ringtone, Aisha. Sandra zegt, Sean Lenk, ik had heel lang Deep Purple met Smoke on the Water als ringtone. En nu Hey You van Disturbed. Heel laat dan weer een manneke dat schaterlachte en later een mix van verschillende boysbands. Maar het was toch wel een manier om zo wat kleur te bekennen, hè, als muziekfan, muziekliefhebber. Ook via de ringtones op je gsm.
1: Meestal was het groot feest op het podium van 10 om te zien, maar in de zomer van 1991 kregen we kippenvel met een heel mooi en taboe doorbrekend nummer van Bob Savenberg. En Stef Bos begon met de zus van Bob Savenberg, die vroeg hem op een dag of hij niks kon doen voor haar zoontje dat autisme had. Toen, begin jaren 90, was daar nog heel weinig aandacht voor, maar dat veranderde toen Bob Savenberg samen met Stef Bos een nummer 1 hit scoorde met Breek de Stilte.
0: Het nummer betekent nog veel voor Bob trouwens, want hij heeft nu zelf een zoon, Leon, 15 is hij, met autisme.
2: Je

0: classics in the 80s and 90s top 2000.
1: Ah ja, laten we het eens met een ringtoon zeggen wat er nog aankomt. Dat is ook very 90s. Dit nummer zo dadelijk, jouw 1399 in de 80s en 90s top 2000.
0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: De 80s en 90s, top 2000.
6: Sean en Lenke.
0: Nostalgie. Nummer 1400.

for the common good. Let us enlist the neighborhood.

0: Oh, stuurt Linda Daniels. Hoe lang geleden is dit? Zot was ik van dat nummer. Ik heb de LP nog liggen. Tom Tom Club. En Wordy Rappin' Hood.
1: 80s en 90s top 2000.
2: We are 80s. We are 90s.
1: We are nostalgie.
2: Nummer 1309.

0: Smooth Criminal van Michael Jackson. En Natasha Giquière die grijpt in de app nog even terug naar het mooie Breek de Stilte van Stef Bos en Bob Savenberg op 1401 daarnet. Tranen in de ogen bij dit nummer schreef ze net onderweg om mijn zoon met autisme op te halen aan school. Geeft hem een dikke high five van Lenke en mezelf, Natasha.
1: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie.
2: Nummer 1398.

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Rutger stuurt nog in de app. Is er eigenlijk iemand die de tekst van het refrein verstaat daarnet van Smooth Criminal? Dat probleem zal niet voorvallen, beste Rutger, bij Cyndi Lauper. Die zingt heel rustig, articuleert mooi van True Colors zo dadelijk. Op 1397.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat blieft?
8: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
11: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
12: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
11: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
15: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
16: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
17: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
18: Heb jij de Nostalgie-app al? Download hem nu en ontdek er ook onze digitale zenders. Klein stresske? Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45 nieuws met Simon van Elslander. En jij begint met droevig nieuws.
19: Ja, want Vlaams actrice Chris Bonny is op 90-jarige leeftijd overleden. Ze overleed vannacht vredig in haar slaap na een korte ziekte, zo meldt haar familie. Bonny speelde in tal van theaterproducties, films en legendarische tv-reeksen, zoals Wij Heren van Zichem en Buiten de Zone. Haar bekendste vertolking blijft evenwel die van Yvette Baks in Thuis, de moeder van Simonneke, een rol die ze 15 jaar lang met verve neerzette. Vlaanderen stevend af op de slechtste aardappeloogst sinds 2018, dat zegt de Boerenbond. Door de aanhoudende droogte en hitte ligt de opbrengst ruim 20% lager dan normaal. En daarmee hebben we aanzienlijk minder oogst dan onze buurlanden. Daarnaast planten boeren dit voorjaar uit voorzorg al een kwart minder aardappelen aan, omdat de prijzen vorig jaar na een recordoogst volledig in elkaar zakten. Of je pakje friet of zak aardappelen daardoor straks ook duurder wordt, is voorlopig nog onduidelijk. Rond deze tijd starten de Red Dragons aan een slotwedstrijd in de groepsfase van het EK volleybal. Tegenstander is topland Servië. De Belgische mannen zijn al zeker van een plek in de volgende ronde, maar er staat wel nog wat op het spel. Bij winst verzekeren de Belgen zich van de tweede plaats in hun poelen, wat hen op papier een gunstiger loting voor de achtste finales oplevert.
20: Nostalgie weer.
19: Deze namiddag veel bewolking met regen vanaf de kust, maxima tussen 16 en 20 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op buien. In de namiddag blijft het meestal droog, maxima tot 20 graden. Zaterdag blijft het wisselen tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Zondag hetzelfde weer, maar dan wel kans op regen. De weekendmaxima liggen ook rond die 20 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
21: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
22: We are 80s. 80s. We are 90s. We are nostalgie.
21: De 80s en 90s, top 2000.
0: Sean en Lenke.
21: Nummer 1397.

0: like a rainbow.
1: Cyndi Lauper op 1397 in deze top 2000 met True Colors, de eerste van drie noteringen.
2: En nu een specialeke, want jazz en rap combineren, dat deed US 3 in 92 met een sample van Cantaloupe Island van Herbie Hancock, gemixt met beats en rap. En dan krijg je deze Cantaloupe.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

De 80s en 90s tot 2000. Nummer 1395.

0: Crackin' Band en Jeopardy op 1395.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: In 1999 had je twee soorten mensen.
0: Hoezo?
2: Met de overgang naar het jaar 2000, weet je nog, je had het kamp van de mensen die dachten dat de wereld ging vergaan, alle computers gingen ontploffen, het ging gedaan zijn, de apocalyps. Of de mensen die gewoon dachten van, oké, wij gaan gewoon over naar het jaar 2000.
0: Maar ja, dat heb ik gedaan. Ik heb dat keihard gevierd.
2: Ah ja, dus ik niet, hè.
0: Nee, maar
2: dat ik op oudejaarsavond echt stress had en toch niet 100% zeker was dat ik in 2000 nog ging wakker worden, dat dat nog ging bestaan.
0: Ja, dat de wereld nog zou blijven draaien. Goed, maar wat heb je dan wel gedaan?
2: Toch wel een feestje gebouwd in 1999 op Milk Inc.
0: Ah.
2: Is trouwens nog altijd aan het draaien, Reggie. En ja, de wereld ook.

0: Dat maken ze toch niet meer, hè. Topmuziek, Mercieke, stuurt Julien de Kok in de app. Gerig gedaan, maat.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: En wat dacht je van deze? Even rustiger aandoen met Imagination en Body Talk. Op 1393, de tweede voor hen. Voorlaatste, want Just an Illusion komt er dit weekend nog aan ook.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, nee. 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: De 80s en 90s tot 2000. Nostalgie. Nummer 1393.

0: Summer Sun van Texas. De tweede voor Texas heb jij in totaal ook 6 keer in de 80s en 90s top 2000 gestemd. Goed gedaan. Deze mag tevreden zijn met een 1392ste plek trouwens.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Ja, en nu heb je keuze te over natuurlijk. Hè, als je een televisie aanzet met al die streamingdiensten en kanalen. Soms door bos de bomen niet meer zien. Maar als je in de jaren 80 eens exotisch wilde doen. Ja, dan keek je misschien gewoon vaak nog simpelweg naar de Nederlandse televisie.
2: Oh, ik weet dat nog heel goed. Ik ben eigenlijk opgegroeid met Zeg eens A. Ken je dat?
0: Ja, een sitcom?
2: Ja, dat was zo een serie over een vrouwelijke dokter. Dat was iets waar wij altijd naar keken. Ja. Maar ja, natuurlijk ook muziekprogramma's als Top Op met Ad Visser of Countdown met Adam Curry, dat uitgezonden werd bij Veronica. En daar kwamen heel veel internationale sterren langs.
0: Maar als gekke, we het lijstje niet voor ons staan, om er maar enkele te noemen. Hè? Bruce Springsteen, Whitney Houston, Stevie Wonder, U2. En zo kunnen we dus nog wel heel lang doorgaan. Maar ook de volgende band, nu op nummer 1391 in onze top 2000. We gaan Adam Curry het nog één keer zelf laten aankondigen.
3: Goedenavond en welkom bij Countdown. En dat is 50 minuten popmuziek op jouw tv. Vanavond hebben we de nieuwste clips van Duran Duran, Mick Jagger en Paul Hardcastle. In de studio hebben we Huey Lewis en The News, The Star Sisters met een nieuwe single. En we beginnen met deze groep achter me. The Time Bandits, een nieuwe single uit Endless Road.

0: En dan de Kreuners.
1: We staan met 6 nummers in de 80s en 90s top 2000. We zitten nu aan nummer 4. En dat is een nummer waarbij dat je dus goed kunt vloeken als je wilt meezingen.
0: Ja, dan weet het.
1: Ja.
0: Verliefd op Chris Lomme?
1: Ja, dat is het.
0: Ze vond het zelf eerst maar niks, hè, Chris Lomme?
1: Nee, ze hebben het haar ooit gevraagd. En dit is wat Chris Lomme daar zelf van vond.
2: Peter van den Beginnen zei tegen mij: Chris, er is een lied over u. Ik zei: wat? Wie? Wel de grootarts. Ik denk, oei. Zeg, als het niet goed is, dat ik met een advocaat komen. Hè. Maar ik heb het gehoord en ik vond het wel mooi.

0: Pataat! Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Bab, bab, shoobidua, zo dadelijk in jouw top 2000. Bananarama samen met Funboy 3 en Really Saying Something op 1387.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is hij dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's.
10: Naar Gamma.
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
14: Klaar?
13: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
14: Ja?
13: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
14: Nog mee?
13: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
14: Gaat het nog?
13: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
14: Kortom?
13: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
14: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
13: Peugeot.
0: De 80s en 90s top 2000.
2: Sean en Lenke.
0: Nummer 1388.

0: 87 en ze komen er voor de fans nog vier keer aan.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Eén plaats hoger staat een Schotse band met een zomerhit uit 1991 over de opkomende ravecultuur, maar vooral ook met een heel grote tragedie achter.
0: Ja, zeker, want tijdens de opnames van de videoclip verdronk bandlid Wilson het tijdens het zwemmen door een te sterke stroming. Dus ook een ode aan hem, deze Move Any Mountain van de Shaman op 1386.

0: is words in heavy doses.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
2: Nog eens de zachtere kant van Bon Jovi in onze lijst zo dadelijk. Met This Ain't a Love Song hebben de boys midden jaren 90 trouwens ook ooit nog in het Spaans ingezongen. Maar die versie ga ik u besparen.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
9: Chipolatas, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
12: Ah, hoor ik mijn naam?
11: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
12: Ik bouw slim op.
11: Maar niet snel.
12: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
14: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
15: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
16: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
15: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
16: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
17: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Beleef het live op zaterdag 26 september in De Pannen. Met optredens van Like Me, Ingeborg, Helmut Lotti en vele anderen. Alle info vind je op playthatsong.be.
18: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
19: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
20: Nostalgie. Relax.
21: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nostalgie.
2: Goedenavond, 1 voor 5 het nieuws met Simon van Elslander. En droevig nieuws, want de actrice Chris Bonny is overleden.
22: Ja, ze overleed vannacht vredig in haar slaap na een korte ziekte. Bonny speelde mee in films zoals Het gezin van Pamel en series als Buiten de zone. Maar werd vooral een icoon als Yvette Baks in Thuis. 15 jaar lang speelde ze de moeder van Simonneke. Toen haar personage in 2016 uit de reeks verdween, tekende meer dan 25.000 kijkers een online rouwregister. Bonny werd 90 jaar, de afscheidsplechtigheid vindt plaats in besloten kring. Bij het parachuteongeval in Hechtelt-Exel is is één militair zwaar gewond geraakt aan de rug. Vier anderen liepen lichte verwondingen op. Tijdens een internationale oefening met 250 deelnemers waaiden vijf paras door felle windstoten af naar een bos en belanden in de bomen. De brandweer en een speciaal klimteam moesten ladders en touwen inzetten om vier van hen te bevrijden. Het medisch interventieplan is intussen voorbij, maar met drones wordt nog altijd gecontroleerd of er niemand meer ontbreekt. En de Nationale Loterij lanceert een projectoproep van 1 miljoen euro om de kwetsbare natuur in ons land beter te beschermen. Directe aanleiding is de verwoestende brand in de Hoge Venen van midden augustus. Het geld gaat niet alleen naar het herstel van de Hoge Venen, maar moet ook andere natuurgebieden bewapenen tegen droogte en brandgevaar. Organisaties met concrete plannen rond waterbeheer en preventie kunnen zich vanaf 1 oktober kandidaat stellen.
0: Nostalgie weer.
22: Het is bewolkt, regen in het centrum en het oosten van het land. Richting de avond toe opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op buien. In de namiddag blijft het meestal droog, maximaal tot 20 graden. Zaterdag blijft het wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Zondag hetzelfde weer, maar dan wel kans op regen. Weekend maximaal liggen opnieuw rond de 20 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
1: Sean en Lenke.
0: Nummer 1384.

0: Living Doll. Cliff Richard and the Young Ones. Mijn ouders hadden deze single op vinyl. Ik stond er als tweejarige altijd vrolijk op te dansen, tot op het stuk waarbij ze op elkaars kop begonnen te kloppen. Want dan kloop ik als klein ventje altijd onder de tafel in de living. Ja, het is gedaan.
1: De 80s en 90s top 2000.
2: Altijd al een beetje een scheidluis geweest. Maar de nummer 1382 nu, dat is er eentje geschreven voor een Disney-film. In 1999 was dat. En ik heb dan nu nog eens opgezocht hoeveel je toen betaalde om naar de cinema te gaan.
0: In de 90s.
2: In de
0: 90s. Ik ben wel eens benieuwd, want ik ben 2 weken geleden geweest nog eens naar een horrorfilm in de Kinepolis. Het was €18 voor 1 ticket. Dus ik vond dat wel redelijk duur. En dan nog eens zoveel voor een popcorn en een cola. Het was dan nog een slechte film ook.
2: Ja, je gaat kwaad worden door wat ik nu ga zeggen. Want het was Belgische frank. Ja. Dus dat was tussen de 150 en 200 frank. Omgerekend is dat voor een cinematicket 3,75 tot 5 euro's.
0: Och, jongen.
2: En pak er dan nog een zakje popcorn bij. Dat was dan ongeveer €1,25. Nog een cola ook ongeveer €1,25. Dus pakt 7, 8, 9 euro max in totaal.
0: Oh my god, echt waar. Het valt natuurlijk niet exact om te rekenen en te vergelijken, maar toch... Ah, Jesus. Sneller wat muziek of ik word mottig. Echt waar. Dus A True to Your Heart nu, geschreven door Matthew Wilder, voor de film, de Disney-film, Mulan. Ah ja, ja. 98 Degrees, featuring Stevie Wonder, die hoor je hier al op de mondharmonica. Op 1382 in deze 80s en 90s top 2000.

0: 80s and 90s.
1: Top 2000.
0: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: Hey, dit is Dirk.
3: Hey, dit is Erik.
4: Ik ben Sabine.
5: En Sandra.
2: We zijn samen aan het luisteren naar nostalgie, naar de top 2000. En hopelijk komt onze top 3 op de radio.
3: Ja! Yeah!

0: straks in de 80s en 90s top 2000.
1: De derde van Wham, Bad Boys. Uit een periode dat die Bad Boys met een volle broek op podium stonden. Oh jawel, want ze stopten iets van voor in een strakke short. Wat en waarom? Lenker en ik zult u straks eens uit de doeken doen.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
8: Hela manneke, heb je nog altijd ingeschreven voor de slimste ploeg? Is het omdat je nog geen goede quizploegnaam hebt? Ah wel, wat denk je van Jezus Christus, de Quizards of Oz, Suske en Quizke, Cristiano Ronaldo, Lionel Quissy? Als je nu al denkt van ja William, dat is het, schrijf je dan snel in via play.tv/tickets.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Mednauw. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
16: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
0: De 80s en 90s top 2000. Nostalgie.
2: Nummer 1380.

0: 2000.
1: Ja, we zitten aan de volle, strakke shorts van de mannen van Wham op het podium. Want die hadden heel creatieve ideeën in 1983.
2: Zeg maar best vreemde creatieve ideeën. Ja, George Michael en Andrew Ridgely, de mannen van Wham, die vonden het een goed idee, namelijk om te badmintonnen op het podium, een beetje sport. Maar dat ging minder vlot dan ze dachten. Ik zal u vertellen waarom. Ze zagen dat pluimpje dus niet vliegen door alle lampen op het podium, door die spotlights in hun ogen. Of zoals George Michael het toen ooit vertelde.
3: We did this for one night. We tried it and we were going to play badminton and then knock it out into the audience. But of course we couldn't see the badminton because it was just hit the spotlights and everywhere in between you couldn't see where it was. So we gave up on that after the first night. We thought we could still do something funny and they were all going mental for us to obviously deliver these shuttlecocks. So I don't know who did it first, but someone stuck one down their shorts, feeler shorts. And it became legendary because it was so fucking awful.
2: Because it was so fucking awful. Een beetje wel, ja.
1: Ja, maar zo belanden dus die pluimpjes ook in hun broek. Heel volle broek. En dan daarna nog naar de meisjes in het publiek smijten. Je moet maar eens zo'n pluimpje in huis hebben, hè. Dat moet geld waard zijn.
2: Eikes. En vooral toch, ja, hoe zou ruiken naar balzweet.
1: Ja,
2: maar ja.
1: Amai, nee.
2: Hey, als je op het podium staat, niet meer zo fris, hè.
1: Nee, ik zou het toch ook niet moeten hebben.
2: Nee.
1: Alhoewel.
2: Oeh, ja.
1: Misschien van Harry Styles.
2: Ah, viezerik.

0: Straks in de 80s en 90s top 2000. And when I die, I
1: keep on living. Oh, nog wat van die heerlijke zwijmel R&B uit de jaren 90. Uit het brein van Frank Farian ontsproten de man achter Boney M, Millie Vanilli, maar ook deze No Mercy dus. When I Die komt er zo aan.
0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere deze.

0: En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
0: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 0% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
2: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
1: En wat maakt u dan blij?
2: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
1: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
2: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
3: Sportzot.
1: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP laptops met ruildeals tot €150.
6: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
7: Ik wil eerst nog een koffie.
6: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
7: Voor dat oud wrak?
6: Ja, het zijn ruildeals.
7: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
6: Onze vakman.
7: Yes.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
9: Zeg verdomme, voort in het leven. Dat gaat de slagen.
10: Voort, voort, voort.
11: Laat je inspireren door verhalen en nuttige tips over werkstress.
12: Het moet energie geven.
13: Nee, het is niet normaal dat je zoveel stress ervaart.
11: Luister hoe bekende Vlamingen, ondernemers en leiders voort ja zeggen.
14: Elke keuze die je maakt met je hart is de juiste keuze.
15: Voort, ik wil dit wel doen.
11: Of soms voort nee.
16: Je kunt toch al niet aan de dag beginnen met een lang gezicht, allee.
11: Het moet niet allemaal perfect. Luister nu naar Voort op je favoriete podcast-app.
17: Download nu de Nostalgie-app en luister live naar al jouw favorieten. De soundtrack van je werkdag.
18: Dat is Nostalgie. Take me.

0: Het weer met Erwin.
1: Erwin Franks, goedenavond. Vertel het ons eens, vriend. Wat kunnen we allemaal verwachten wat het weer betreft?
2: Nou ja, er valt momenteel nog wat lichte regen of motregen, maar aan zee is het ondertussen al opgedroogd. En hier en daar verschijnt aan de kust al wat zon. Maar het is redelijk fris, het is wat kil, staat ook veel wind. Echt aangenaam is het momenteel niet buiten, bij amper 16 graden. Morgen wordt beter en bij momenten flink zonnig. Vooral voor de middag is het zelfs uitgesproken zonnig, met amper of geen wolken. Later worden zonnige momenten dan afgewisseld met wolken, maar belangrijk voor morgen, het blijft droog bij 20 graden en ook over het weekend valt eigenlijk niet echt te klagen. Zaterdag, afgezien van een bui, droog bij 23 graden. Zondagmorgen is het tijdelijk bewolkt en dan valt er wat regen. Dat is een minder moment in het weekend, maar nadien komt de zon opnieuw meedoen.
3: En voor volgende week kregen we al een berichtje binnen van Pieter Gerards. Het zal een fan van jou zijn, want die stuurde dat 40 minuten geleden al. Hij zei, Erwin heeft voor volgende week normaal een nazomertje in petto.
2: Ja, Pieter heeft dat goed gezien. Hè. Begin volgende week blijft het droog met steeds meer zon en temperaturen rond of zelfs boven 20 graden. Dus ja, dat is toch een beetje nazomer.
1: Dankjewel, Erwin Franks. Tot morgen vroeg bij Veronique en Sander. En jij dan aan de andere kant van de radio. Veel plezier met Kim zo dadelijk. Van ons krijg je nu nog in deze 80s en 90s top 2000 Scooter. En How Much Is The Fish? Oh yeah, baby.
4: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie. Nummer 1374.
5: The

0: Straks in de 80s en 90s top 2000.
1: Oh, het is duidelijk in de nostalgie-app. Jij was blij met Scooter. En we blijven gewoon op die plezierige golf doorgaan. Na het nieuws van 6 kan je zingen van Paris Latino. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
6: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel. Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Ben je op zoek naar je eerste job?
14: Zo klaar voor.
13: Of is het tijd voor een carrière switch?
14: Ja, zo klaar voor.
13: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
14: Zo klaar voor.
13: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
15: Happy birthday, Imoweb!
16: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u!
17: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
18: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
19: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
20: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
20: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
20: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
20: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
20: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
20: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
21: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 2 voor 6. Een nieuws met Simon van Elslander. Minder dan 4 op de 10 vrouwen herkennen symptomen van borstkanker.
22: Ja, dat blijkt uit een rondvraag van Pink Ribbon en Novartis bij 1200 Belgische vrouwen. Vooral bij 20ers en 30ers ligt de kennis laag. Slechts een kwart weet waarop te letten en minder dan een derde doet regelmatig aan zelfonderzoek. Daarnaast circuleren er nog hardnekkige fabeltjes. Zo gelooft een deel van de respondenten verkeerdelijk dat beugel-BH's of deodorants de ziekte kunnen veroorzaken. De Turkse president Erdogan stelt zich opnieuw kandidaat voor een volgende ambtstermijn. Volgens de Turkse grondwet mag hij niet meer meedoen als hij zijn huidige termijn volledig uitdoet. Maar door vervroegde verkiezingen uit te roepen, omzeilt hij dat verbod. Volgens een adviseur moeten de stembussen op 16 april 2028 opengaan, amper een maand voor het officiële einde van zijn mandaat. Minstens 360 parlementsleden zouden dat plan alvast steunen. En sport, de Belgische volleybalmannen hebben hun laatste groepswedstrijd op het EK overtuigend gewonnen. Ze wonnen met 3-0 van topland Servië. Door die overwinning eindigen de Belgen sowieso in de top 2 van hun poelen, waardoor ze in de achtste finales een op papier haalbare tegenstander treffen. Of België ook als groepswinnaar de poelenfase mag afsluiten, hangt af van de wedstrijd van gastland Finland later vanavond.
0: Nostalgie weer.
22: Het is bewolkt, regen in het centrum en oosten van het land, richting de avond toe opklaringen. Het koelt ook af naar 12 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op buien. In de namiddag blijft het meestal droog, maxima tot 20 graden. Zaterdag blijft het wisselen tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Zondag hetzelfde weer, maar dan wel kans op regen. Weekend maxima liggen opnieuw rond de 20 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
2: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
4: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
2: De 80s en 90s, top 2000.
23: Met Kim.
1: We gaan die regen buiten eens wegjagen met de zomerhit uit 83. Toen op alle radio's alle feestjes te horen. Paris Latino, goeie avond.
24: We are music. Yeah. Nostalgie.
2: 1373.

Jij bent duidelijk fan van Phil Collins. 13 keer solo, 6 keer met zijn band Genesis. In onze 80s en 90s top 2000. Dat is niet slecht toch, hè? 1372, daar zitten we. Jesus, He Knows Me van Genesis. Het is 6:08. We duiken nog de hele avond samen in de allerbeste muziek uit de jaren 80 en 90, door jou gekozen. En straks komt er een Bondsong aan. Had je misschien al door, dankzij deze tune. De Bondfilms die hebben allemaal een goede soundtrack. En straks is het een Bondsong uit midden jaren 90 ongeveer. De eerste film waarin Pierce Brosnan de James Bond speelde. Aha. Weet je dan al welke film we zoeken? Gokken mag altijd in de Nostalgie-app. Eerst een wereldhit van Morikante. Artiest uit Guinea. Dus gelieve zo luid en hoog mogelijk mee te zingen. Ook al versta je niks van de tekst. Jekke, jekke. Op 1371.

0: Ellen had juist gehokt, hoor. GoldenEye, die James Bond film, die zochten we met Tina Turner als gouden stem voor de soundtrack. Straks hoor je een Belgisch specialeke in deze toplijst. Het is een voorbeeld van zo'n typische rebelse karakter in Vlaanderen. En ook dit komt eraan.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Over 10 minuten ongeveer. Op 1367 het gevoel dat we vandaag allemaal gehad hebben. Zo van, is het nu zonnig, bewolkt of regenachtig? Regenachtig liever. Crowded House straks.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: In Moskou, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat zijn een cape.
5: Hè. Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imoscoop, man!
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
14: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
0: De 80s en 90s
3: tot 2000.
1: 1369.

Een song over een thema van alle tijden. Een meisje proberen versieren in de club. Breakfast Club met Right on Track, 1369. Een plek hoger in de 80s en de 90s, top 2000, botje op een song voor het Eurovisie Songfestival. Er is dit jaar veel te doen om de liedjeswedstrijd. Velen vinden dat Israël niet zou mogen deelnemen zolang er oorlog in Gaza is. Ierland trekt zich sinds vandaag als eerste land officieel terug uit de wedstrijd. België twijfelt nog, heeft extra bedenktijd gevraagd voor de beslissing. Maar in de 80's bestond er ook al controverse rond het Eurovisie Songfestival in eigen land. Het was niet omwille van politieke redenen, maar wel muzikale. Jij hebt het misschien zeer bewust meegemaakt. Luc Appermond herinnert zich het ook nog alsof het gisteren was. Het boegeroep in de zaal toen hij live op tv bekendmaakte wie België zou vertegenwoordigen dat jaar. De mensen waren echt boos. Die waren niet klaar voor die muziek. Die hadden zoiets van, waarom sturen wij in godsnaam een lied met maar één zin? Rendezvous, maar de maat is vol en mijn kop is toe. Dat slaat nergens op. Dat is wat de mensen dachten. En Pas de Deux eindigde uiteindelijk op de 18e plek. Walter Verduin, de frontman van Pas de Deux, die wordt vandaag blijkbaar nog altijd aangesproken over die avond, over dat boegeroep en over die song. Want mensen dachten dat ze het niet serieus meenden als een soort van mop wat voor hen was. Maar voor hen was het wel degelijk bittere ernst, verduidelijkt hij zelf ook nog eens. Ik vind het nog altijd gewoon een topsong. Zo een beetje tegen de schenen schoppen. Vlaamse rebellie past toch helemaal. Rendezvous eindigt op 1368.

0: Geef mij maar de zomer. Toch? Four Seasons in One Day. Crowded House. Arno is ook aan het luisteren naar Nostalgie.
1: Hoi, het is Arno hier. Vanuit Everdeberg luister ik dagelijks naar Nostalgie. Fantastisch, al die plaat uit de jaren 80 en 90. Die brengen mij terug naar mijn tienerjaren. Fantastisch. Doe zo verder.
0: Ja, die tienerjaren vormen jou vaak het meest muzikaal. En je herinnert je misschien nog dat je als tiener het kleurrijke universum van de B-52's leerde kennen. Met de opgestoken rode haren van Kate Pearson of de blonde wilde kapsels van Cindy Wilson. Het was een van de twee waar je verliefd op was, hè? Of beide, mag ook als je een sloeber bent. Samen op stap naar de Love Shack.

0: Een van de schoonste krullenbollen van de 80s, Leo Sayer. Moet ze krullen maar eens opzoeken. Krijgen die van mij echt zo schoon niet, hè?
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Als we het dan toch over haar hebben in de 80s, de roodharige van toen. Straks op 1362. Simply Red. Eerst krijg je nog een lesje spellen in het Engels. A-O-U van Freeze komt eraan.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Go Yellow!
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is hij dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
10: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Och. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb
6: het. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: De 80s en 90s top 2000 met Kim.

Ja, toch leutige songs in de 80s, hè? Freeze. En van over heel Vlaanderen was jij B aan het viben. Lisa stuurt vanuit Geel. Topnummer. Iedere keer genieten van die I owe you. Van Limburg tot Oost-Vlaanderen, van Charlotte uit Erpenmeren. Die zegt dat weer in de Nostalgie-app. Goedenavond, Kim. We zijn hier enorm aan het genieten van de muziek. Wacht maar, Charlotte, tot je alle tekst herinnert van het refrein van de volgende song op 1363. Een one-hit wonder in ons land toch, want het is een Noor, Espen Lind. En in Noorwegen treedt hij nog altijd op. Daar is hij nu aan het toeren zelfs. Maar voor hier is hij altijd gekend van die ene hit. Is testen of je de tekst nog zo goed kent als ik. When Susanna Cries.

songs van Simply Red in die 80s en 90s. Top 2000. One is too tight to mention. Zegt de naam Mike Alvarez jou nog iets? Hij is een professionele danser met zijn eigen dansschool ook hier in België. Hij deed ook mee aan talentenshows op tv vroeger. Misschien zag je hem ooit wel op Belgium's Got Talent of Move Like Michael. Maar in een vorig leven, in de 90s, was hij samen met drie andere mannen. BB Jerome en The Bang Gang. Een 90s beat met a

0: radio station.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000. You know it's you,
2: de liefde. Meest voorkomende thema in deze lijst, denk ik. Straks vliegt een liefdesbrief van begin jaren 80 jouw richting uit. Styx met Babe op 1360.
3: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Goh.
3: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
12: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible.
14: Vlaanderen vakantieland.
15: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
2: Nostalgie. Goedenavond, het is 7:02. Het nieuws met Simon van Elslander. Deel van de Ventiluswerken is geschorst.
16: Ja, de Raad voor Vergunningsbetwistingen legt een deel van de werken voor het omstreden Ventilusproject stil. Het gaat om grondwaterbemaling aan een hoogspanningsstation in Izegem op de grens met Lendelede. Omwonenden trokken aan de alarmbel uit vrees dat vervuild grondwater in een plaatselijke beek terechtkomt. De Raad volgt hen en oordeelt dat de milieunormen onvoldoende gegarandeerd zijn. Netbeheerder Elia benadrukt dat de schorsing geen impact heeft op de rest van het project en wil een aangepast dossier indienen. Minder dan 4 op de 10 vrouwen herkennen symptomen van borstkanker. Dat blijkt uit een rondvraag van Pink Ribbon en Novartis bij 1200 Belgische vrouwen. Vooral bij twintigers en dertigers ligt de kennis laag. Slechts een kwart weet waarop te letten en minder dan een derde doet regelmatig aan zelfonderzoek. Daarnaast circuleren er nog hardnekkige fabeltjes. Zo gelooft een deel van de respondenten verketelijk dat beugel-BH's of deodorant de ziekte kunnen veroorzaken. En de ebola-epidemie in het oosten van Congo is allerminst onder controle. Dat waarschuwt het gezondheidsagentschap van de Afrikaanse Unie. Het agentschap spreekt daarmee de Wereldgezondheidsorganisatie tegen, die gisteren nog sprak van bemoedigende signalen. Sinds het voorjaar eist de uitbraak al meer dan 3500 levens. Volgens de Afrikaanse Unie is de piek nog lang niet voorbij.
1: Nostalgie weer.
16: Richting de avond toe steeds meer opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokaal kans op buien. In de namiddag blijft het meestal droog, maximaal tot 20 graden. Zaterdag blijft het wisselen tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Zondag hetzelfde weer, maar dan wel kans op regen. Weekend maxima liggen opnieuw rond die 20 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
1: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
17: We are 80s. We are 90s.
1: We are
17: nostalgie.
1: De 80s en 90s top 2000.
18: Met Kim.
2: Zo fijn dat je meereist door de beste muzikale decennia. En doe zoals Peter in de app zegt. Je bazen zijn naar huis, dus de radio kan dikke strepen luider. Goeie avond.

0: Jorka herkent de stemmeteam die je op de achtergrond hoort, de backing vocal. Prince natuurlijk, je hoort keihard zijn stempel in dit nummer. Hij schreef eraan mee en hij speelde ook de drums in de studio en zo, maar het werd uitgebracht door The Time.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Dans in de keuken tijdens het koken, zegt Jorka erbij. Freddy is ook blij met The Time en zegt, gooi er nu nog een paar goeie van Prince tussen. Prince heb jij sowieso ook in deze mooie lijst gestemd. Dus ik zou zeggen, vooral blijven luisteren, want we tellen nog af tot volgende week vrijdag. Het is nu al donderdagavond. De werkweek is voorbijgevlogen dankzij die lekkere top 2000 door jou gestemd. Bedankt daarvoor trouwens. Farah stuurt ook nog een berichtje in de Nostalgie-app dat herkenbaar gaat zijn voor velen, denk ik. Voor mij toch zeker ook persoonlijk. Ze zegt, wat ik top vind, is dat mijn collega's mij onderschat hebben. Zij zijn midden vijftigers, dus gingen al zwaar uit in de jaren 80 en 90. Ik was nog een snotneus. Ze is geboren in 81, zie ik, dus mid 40er. En toch ken ik alle teksten ook van de nummers die passeren. Ik ben eigenlijk benieuwd, Farah, als wij hier een battle zouden doen met de collega's van Nostalgie, wie dan de teksten het best zou kennen. Bijvoorbeeld onze Alexandra. Zij heeft ook de 80s en 90s bewust meegemaakt. Als ik tegen haar zou bettelen, wie kent de teksten het best? Ik ga haar morgen misschien toch eens uitdagen. Want als ik kijk naar ons mama, dan win ik sowieso. Die heeft nogthans ook bewust de 80s en de 90s meegemaakt. Dit is zo'n voorbeeld daarvan. Alle jonge generaties zingen dit ook mee, van begin tot eind. Rupert Holmes. I

0: zingt het zo lieflijk ook. De Cardigans, Love Fool op 1357.
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000. We can dance, we can
0: dance, everything's out of control. Nog twee songs geduld. En dan komt Man Without Hats jouw portie New Wave brengen voor vanavond. En daarvoor krijg je nog een Nederlandstalige tegelplakker. Dus zoek alvast iemand om mee te slowen straks.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Mannekes. Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
6: Allega's.
9: Naar Gamma.
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
12: 80s en 90s tot 2000.
1: 1356.

0: Toch een soort van prins van de 80s pop, vind ik. Rick Astley, zo is er maar één. Take me to your heart.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Jij hebt gestemd, jij hebt beslist hoe die 80s en 90s top 2000 klinkt, liever. En je bent de Belgische artiesten niet vergeten. Waarvoor dank, want plek 1355 gaat jou vanavond gelukkig maken, denk ik. Hij is geboren in een muzikaal badje. Zijn vader, grootvader, overgrootvader, allemaal muzikanten in de familie. Hij werkte eerst op een cruiseschip in de Caraïben als zanger, met zowat covers. Maar in 93, dan veranderde zijn carrière. Want hij deed mee aan Eurosong, de voorrondes voor het Eurovisie Songfestival in ons land. Hij geraakte er niet door die Vlaamse voorrondes, maar het werd wel zijn grootste hit hier. En echt een boost voor zijn carrière. Heb je enig idee voor wie het gaat? Die piano gaat jou meteen overtuigen wie het is. Want hij viert volgende maand trouwens ook zijn 50-jarige carrière in de Koningin Elisabethzaal. Dus als je daar graag wil bij zijn, geniet er dan vooral van. Bart Herman, ik ga dood aan jou.

Man Without Hats. Ik lees hier maar een bijzonder verhaal over onze nummer 1353. Ultra Naté, die krachtige stem uit de 90s, vooral op house- en dansmuziek. Dat is echt een krachtige, snelle stem. Zo krachtig dat mensen nu denken dat haar stem AI zou zijn. Artificiële intelligentie. Dat is echt gebeurd, want Ultra Naté is 58. En zij scoorde dit jaar opnieuw een grote hit, een zomerhit met de Franse DJ Yougel. Als je af en toe eens op Instagram scrolt, dan heb je het zeker al gehoord. Het gaat over dit nummer. Het was een zomerhit dit jaar. En de stem die je hoort is dus Ultra Naté. Maar ze zingt snel, ze zingt clean, ze zingt goed. En zeker in het stuk dat er nu aankomt. Ja, zodanig goed dat een groep mensen online dus gelooft dat die stem niet echt is. Dat het artificiële intelligentie zou zijn. Tot op het punt dat Ultra Naté dacht, oké, ik ga mee naar de clubs om het daar live te zingen. En dat zet ik online, dat filmpje, om te bewijzen, ik ben het echt, het is mijn stem. Maar nog altijd reageren daaronder mensen. Zij zingt duidelijk niet live, het is fake, de stem is computergestuurd. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Hè? Het is alsof we met z'n allen tegenwoordig niet meer weten wat echt is, wat niet echt is, wat we wel of niet moeten geloven. Maar ik ben overtuigd, natuurlijk is dat haar stem. Want als je in de 90s luisterde, toen was er nog geen artificiële intelligentie. En luister hoe krachtig ze hier zingt.

0: Het succes van Bow Wow Wow komt volgens mij toch grotendeels door hun zangeres Annabella. Het is toch haar stem die het afmaakt, hè? Do you wanna hold me?
1: Straks in de 80s en 90s, top 2000.
0: Yes, terwijl onze vriendin de zon aan het ondergaan is, passeert Bob Marley in de lijst op 1351. Niet het origineel, dat is te oud, maar wel die vettige remix uit de 90s. Funkstar Deluxe.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party.

0: Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Evenhem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
8: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei, dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
0: De 80s en 90s top 2000 met Kim.
15: Nostalgie. U te top, me selecta.

0: De artiestennaam met Bianco. Het klinkt als één persoon, maar het is wel degelijk een band die erachter zit ook. Met een duidelijke boodschap voor iedereen die nu nog in zijn bedje ligt. Get out of your lazy bed.
1: De 80s en 90s tot 2000 bij Nostalgie.
0: Maar aan de berichtjes te zien in de Nostalgie-app lig jij vooral niet in bed. Ik ben verrast om te zien wat een mens wel zoal doet om 7:15 s'avonds. Rita is aan het kleien met de beste muziek op Nostalgie. Een uit de hand gelopen hobby, zegt ze zelf. Sam is aan het koken, stoofvlees, lekker. En Dirk en zijn gezelschap wachten vooral op hun top 3.
2: Hey, dit is Dirk. Hey, dit is Erik.
3: Hey, waar is Sabine?
4: En Sandra.
2: We zijn samen aan het luisteren naar Nostalgie, naar de top 2000. En hopelijk komt onze top 3 op de radio. Ja!
0: Clouseau stond in veel top 3's, want je stemde hen 20 keer erin. Clouseau Mania in de top 2000. Ik wil niet dat je weggaat.

0: Klinkt op het eerste gehoor als een vrolijke 80s synthesizer. Maar als je naar de tekst luistert, dan weet je dat het veel meer is. Midden jaren 80 kwam het uit toen de angst voor een kernoorlog echt enorm aanwezig was. En Ultravox speelde daarop in met deze song. Dancing with Tears in My Eyes.
1: Straks in de 80s en 90s op 2000.
0: Je hoort dit één keer en nadien kan je het nooit meer onthoren, dat ene extra zinnetje. Het komt eraan. Kompie, een project van Peter Koelewijn, komt er straks aan op 1347.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
6: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezouten en oververpakte snacks. En kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
0: Nostalgie. 2 voor 8, een goede avond. Het nieuws met Ortwin Lansens.
7: Goedenavond. De cipiers in onze gevangenissen gaan het werk neerleggen. Volgende week vrijdag voor 24 uur. Dat hebben ze beslist na een teleurstellend overleg vandaag met het kabinet van justitieminister Verlinde. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
8: Wel, wat wij nog altijd verwachten is dat de minister richting de regering stapt en zegt van het lukt ons niet om die overbevolking naar beneden te krijgen. Met de maatregelen die in maart zijn opgelegd, dat er een serieus plan komt om die achterstand in verlof om die af te bouwen. Dat zijn toch wel 2 essentiële punten waarover we vinden zijn personeel van de gevangenissen succes hebben krijgen.
7: Een van de Ventiluswerven mag niet opgestart worden. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Het gaat om werkzaamheden in Izegem. Daar moet een hoogspanningsstation uitgebreid worden. Maar buurtbewoners kwamen daar tegenin. Er wordt nu nog bekeken of de werken tijdelijk of permanent gestopt moeten worden. Ventilus is de hoogspanningslijn die aangelegd wordt in West-Vlaanderen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000 of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger. Kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
1: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
9: We are 80s. We are 90s. We are
1: nostalgie. De 80s en 90s top 2000 met Kim.
0: Peter Koelewijn deed ons roepen: kom van dat dak af. En met zijn project Gompie laat hij je nu roepen: who the fuck is Alice? Samen vloeken, toet is deugd. Goedenavond.

0: Noem me één zangeres die met evenveel gemak en flair kon zingen. Echt, als ze die livebeelden ziet van Whitney Houston, zij deed haar mond zo nonchalant open. En er komt dat zo geluid uit. Straffe zangeres. So Emotional eindigt op 1346.
1: De 80s en 90s top 2000 bij Nostalgie.
0: Weet je wat ik het allerliefste deed in de jaren 90? Zo doen alsof ik clubdanseres was op van die blokken zoals in het Swingpaleis. Het is toch echt het decennium van de clubmuziek. Tina Cousins, tof om nog eens terug te horen. Pray.

0: sta je mee op de blokken in de club. Blijkbaar werd dit ook veel gedraaid destijds door religieuze radio's, omdat Tina Cousins zingt over pray. Maar ze zegt zelf, ik bedoel het niet gelovig. Het gaat over algemeen respect hebben voor de wereld. Oké, Tina. Andy was alvast blij in de nostalgie-app om het nog eens terug te horen.
1: De 80's en 90's top 2000.
0: Wat een trip, jongens. Fijn dat je erbij bent om 7:50. Tot volgende week vrijdag ben je op Nostalgie op muzikale trip door de twee schoonste decennia, de jaren 80 en de jaren 90. En ook maatschappelijk was dat wel een periode waarin iconische momenten gebeurd zijn in onze wereld. Denk maar aan de vrijlating van Nelson Mandela. Mandela die streed tegen de apartheid in Zuid-Afrika, de discriminatie van de zwarte bevolking in zijn eigen land. In zijn strijd tegen onrecht werd hij uiteindelijk opgepakt in Zuid-Afrika in de jaren 60 al en die kreeg toen een levenslange celstraf. Er kwam veel protest op, mensen wouden dat hij vrij kwam en zo kwam er ook de song Free Nelson Mandela. Een oproep tegen onrechten van de special AKA. Het werd een hit in de jaren 80 en 6 jaar later was het dan ook eindelijk zover waar zoveel mensen lang voor gestreden hebben. Want Mandela werd vrijgelaten en werd op zijn 75ste nog president van Zuid-Afrika. De special AKA Free Nelson Mandela.
2: Iedereen, 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
3: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ise, nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: De 80's en 90's tot 2000.
1: Nummer 1343.

0: Wet Wet Wet zegt al Goodnight Girl. Maar ik zou vooral nog niet in jouw bedje kruipen.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Blijf maar dicht bij de radio zitten, want nog een dik uur tellen we verder af in die 80s en 90s top 2000. Je hoort artiesten passeren die als poster boven jouw bed hingen vroeger. De bands van je eerste cd'tje of cassette. Of je eerste crush. Nummer 1341, dat is mijn tiener crush. Dan heb ik het meer over een soort van platonische liefde, meer opkijken naar. Want welke artiest kan nu een volledige carrière bouwen op maar één album? Ze heeft er maar eentje uitgebracht toen ze amper 23 jaar oud was. En ik heb het over Miss Lauryn Hill. Degene die bij Fugees zong en dan solo dus één album uitbracht, The Miss Education of Lauryn Hill. En ze won toen als eerste zwarte vrouw ooit een Grammy voor beste hip-hop. Het is nog altijd een iconisch album, nog altijd een voorbeeld voor de hip-hop. En ja, ik heb gewoon een zwak voor jonge, sterke vrouwen in de muziek. Wat kan ik zeggen? Dankjewel dus om dit erin te stemmen. Doobop, that thing. Nostalgie.
2: Yo, remember back on the bully when

En dat is het allerbeste aan onze 90s en 80s top 2000 op Nostalgie. Je kan van het ene moment van een jonge vrouw die potten brak in de 90s bij de hip-hop zomaar vlotjes overgaan naar een mannelijke alternatieve artiest. En dan zitten we terug in de 80s. Iemand die zichzelf naar Elvis Presley noemde. Elvis Costello. En hij zingt over obsessieve liefde. Je voelt echt de fascinatie voor de vrouw tot in uw tenen gewoon door de manier waarop hij het zingt. I want you.

0: voor altijd een van de A's in ABBA. Agnetha Fältskog bracht solo ook veel muziek uit in het Zweeds. En nadien ook in het Engels, zoals deze. The Heat Is On.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000. Big man
0: is making bread. Lijkt me de juiste chille mood voor zo'n late avond. 20 voor 9 is dat. Laidback zorgt ervoor straks met Baker Man op 1337. Eerst een van de bekendste duo's uit de 80s.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be. Download nu de Nostalgie-app en luister live naar al jouw favorieten.
1: De 80s en 90s top 2000 met Kim. Nostalgie. Adult.

0: Buiten is het donker, binnen brandt gezellig een kaarsje. Een drankje erbij misschien. De kinderen liggen in bed. Ah, rust. En dan dit op de radio. Zalig toch, hè? Bakerman van Layback. Tot in de West-Vlaanders wordt genoten.
1: Hallo, ik ben Emily uit Heuveland. Al die nummers uit de 80 en 90 tot nostalgie brengen heel veel fantastische herinneringen bij mij op. Hier wordt volop geluisterd in Heuveland.
0: Maar hoe zeg, de groetjes daar in Heuveland. Nummer 1336 zal je ook plezieren, Emily. Twee iconen samen, Michael Jackson en Paul McCartney. The Girl Is Mine.

0: In de 80s vochten Jackson en McCartney voor een meisje. The girl is mine. En dan in de 90s had je dat gevecht tussen Monica en Brandy. Maar voor een jongen, hè, the boy is mine.
1: De 80s en 90s top 2000.
0: Er is nogthans liefde genoeg voor iedereen in alle decennia. En liefde genoeg voor alle topsongs die je hier nog hoort passeren. Nog een dik half uur gaan we samen verder aftellen. Straks mag je je Duits nog eens bovenhalen in de 80s en 90s top 2000. Want de Oostenrijker Falco, die staat er ook in. Straks met Der Commissar. Eerst kan je dansen alsof de 90s nog niet voorbij zijn. Het was een Italiaanse bandformatie, moet ik eerder zeggen. Want ze sprongen mee op de trein van de Eurodance. De dikke 90s beats. Playa Hitty met The Summer is Magic.

0: Goeie taal toch, hè? De grootste hit van Falco, Genie, die staat een pak hoger in de 80s en 90s top 2000. Der Commissar eindigt op 1334.
1: Straks in de 80s en 90s top 2000.
0: Een boyband op je radio, die van Robbie Williams, hoewel hij hier enkel op de achtergrond meezingt. Take That met Babe, na het nieuws van 9. Want het is 1 voor 9. Goedenavond, je krijgt het nieuws met Ortwin Lansens.
2: Goedenavond. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Het aantal migranten en vluchtelingen dat Europa binnengeraakt is, is fors gedaald. Het waren er tot nu toe 60.000, of bijna 40% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dat laat de VN weten. Maar het aantal mensen dat sterft onderweg op zee stijgt dan weer. Dat waren er dit jaar net geen 2.300. Naar de Europa League voetbal dan. Rond deze tijd start Union aan zijn groepswedstrijd in de Europa League. Uit bij Victoria Pilsen uit Tsjechië. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 20. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en 20 graden.
1: Twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
3: We are 80s. 80s. We are 90s.
1: We are nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Met Kim.

0: En straks gaat ze de telefoon inhaken. Dat was toch zo, een telefoon met een draad toen, hè? Oh, zo dramatisch. Take that. Straks hoor je een tv-tune die je mogelijk volledig kon meezingen in de 90s met Will Smith en Jazzy Jeff als beste vrienden. En ze klonken wel eens in de serie als een getrouwd koppel.
1: I work all day trying to keep this house nice for you. I cook and clean and work my fingers to the bone. And is the thanks I get? Well, I bust my hump at school all day and you just sit around here watching soap operas and eating bonbons. Well, excuse me for having a little fun. Maybe it's because you never take me out anymore.
0: Ik heb het natuurlijk over Fresh Prince of Bel-Air. Die tekst zit echt nog volledig in mijn hoofd van die tv-tune. Je hoort hem na deze cultsong uit de 80s. Moeilijke titel om 10 keer na elkaar te zeggen. She Sells Sanctuary. En ze zingen die zin niet eens ergens, hè. She Sells Sanctuary. Yes, van The Cult.

My life got flipped turned upside down. Zit gewoon in je hersenen vast. Hè. Dat is pure nostalgie. Na school voor tv zitten en kijken naar Fresh Prince of Bel-Air. Maar dat is wat de 80s en de 90s tot 2000 met jou doet. Die herinneringen die komen gewoon vanzelf naar boven. Mark was bijvoorbeeld heel blij met The Cult zo net. Hij stuurt in de nostalgie-app. Dit was zo'n topnummer. Op de maxi-single, zoals dat vroeger was, werd de gitaarsolo in het begin uitgesponnen. Fantastisch. Kiekeboebelen. Wat een goeie woord, Mark. Kiekeboebelen. Vooral zeer welkom ook in de gezellige club hier van de muziekliefhebbers. Wie zit er nog allemaal in, behalve Mark met zijn kiekeboebelen? En waar ben je aan het luisteren? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app. 1330. Daar zitten we al. Er zijn al veel platen gepasseerd, maar er is nog veel moois dat eraan komt. Op deze plek staat een Duitse band, Propaganda, P-Machinery. Nostalgie.

0: Haar beide ouders zijn artiesten. Goeie genen dus, die Sam Brown. Stop. Eddie, die zit nog in de wakkere club. Hij is klaar voor wat de lijst allemaal nog brengt.
1: Hallo allemaal, ik ben Eddie uit Leupenham. En ik ben te luisteren naar de top 2000 van de 80s en de 90s. Het is fantastische muziek.
0: Dana zegt in de Nostalgie-app, ik lig met mijn ogen half toe in de zetel, maar ik wil niet gaan slapen en iets missen van de lijst. Ja, ik snap het volledig. Hier is wat punch om je wakker te houden. De gitaren van Van Halen en Nadine. Oh, zo'n een echte stamper uit de 90s. Zoom Deutsch. Het wordt goed, echt waar. Ik beloof het jou, na Van Halen.

0: de Max. Tatjana stuurt, Poesje Eddy houdt ook van Van Halen en van nostalgie. Met een foto bij van een prachtige kat. Oh, zo bij zwart en bij wit. Schone poes die Eddy. Lieve vrienden van de beste muziek, als je thuis aan het luisteren bent naar deze 80s en 90s top 2000 en er liggen huisgenoten al te slapen, dan is dit het moment om je hoofdtelefoon of je oortjes te gaan zoeken en in te steken, zodat je het knalluid kan zetten zonder iemand wakker te maken naar hun huis. Want 1327 is een Italiaan die zingt in het Duits. Op elke vijf was dat maar echt keihard knallen. Ik heb het over Modo. Let's go.
1: 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, alte Gek. 7, 8, gute Nacht.

0: de Jos stuurt. We gaan in een versnelling lager met de camion om nog zoveel mogelijk te genieten van de goede muziek. Ja, ik snap het volledig. Robert Palmer, Looking for Clues. En dan net die I'm Twy Polizei. Veel mensen blij mee gemaakt tijdelijk. Oh, dat was echt lang geleden.
1: En 90's top 2000.
0: Het is iets over 9:30. Een goede avond. Je bent bijna uitgeteld in de lijst voor vanavond. Morgenochtend tellen Veronique, de Kok en Sander gewoon verder met jou af. En vanavond zit je hier ook nog goed natuurlijk, want de hele avond en nacht hoor je de replay van onze 80's en 90's top 2000. Alle songs die je vandaag dus misschien gemist hebt tijdens het werk en alle de drukte, kan je straks gewoon in alle kanten inhalen. Nog eentje te gaan voor vanavond in de 90's op school. Misschien was dat bij jou ook. Had je zo bij ons heel erg het contrast tussen de meisjes en de jongens qua muzieksmaak. De meisjes die luisterden vooral naar de girlsbands en de pop. Denk aan Spice Girls, Aqua. En de jongens die hadden de skatemuziek. Gitaartjes, snelle gitaartjes zoals Blink-182 en Green Day. Ik luisterde stiekem naar allebei. Ik denk ook niet zo in hokjes. Maar op 1325 zat eentje voor de skaters van toen. Green Day, Basket Case.

0: legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met onder andere Daisy D van Technotronic.
1: Get on the floor.
0: En DJ Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort. De 80s en 90s top 2000. Replay bij Nostalgie. Nummer 1549.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Die zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré heeft meer details. De betrokken schepen zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. Rond deze tijd leggen de luchtverkeersleiders van Skies het werk opnieuw neer op de luchthaven van Charleroi voor de tweede avond en nacht op rij. Daardoor zullen een 40-tal aankomende en vertrekkende vluchten geschrapt worden. De luchtverkeersleiders staken nog tot 10 oktober omdat ze het niet eens raken met de directie over hun nachtpremie. De drone die gisteren het vliegverkeer op Charleroi verstoorde was van een vastgoedmakelaar die foto's wilde maken van een gebouw in de buurt. Dat zegt ook de eigenaar van de drone. Die riskeert een boete. In Gent mogen over 3 jaar geen reisbussen meer in het centrum rijden, omdat die bussen voor te veel overlast zorgen, zegt Gent Schepen van Mobiliteit Joris van den Broeke.
2: Dat zijn er soms 100 per dag. Dat is heel onaangenaam voor de mensen in de stad, maar zorgt bijvoorbeeld voor doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer. En daar hebben we nu een oplossing voor gevonden. Wij gaan wel vlakbij het centrum comfortabele op- en afstapplaatsen voorzien, waar de mensen dan naar het centrum kunnen wandelen of eventueel zelfs met een bootje over het water.
1: Er komen 6 vaste op- en afstapplaatsen op wandelafstand. Brugge doet dat ook al zo op die manier. Opnieuw malaria-doden in de buurt van de luchthaven van Frankfurt in Duitsland. Dat melden de lokale autoriteiten. Eerder deze week werden er ook al 2 besmettingen daar vastgesteld. Eerder dit jaar stierven al 2 mensen aan malaria. Het ging om medewerkers van de luchthaven. We krijgen een overwegend droge nacht en het koelt af tot 11 graden. Ook morgen blijft het meestal droog en komt de zon er af en toe door. Maximaal tot 20 graden. Het weekend is wisselvallig met afwisselend buien en zon. Zaterdag tot 22 graden, zondag een graad of 20. Begin volgende week krijgen we nazomer weer.
0: 2 weken lang de grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are Nostalgie.
0: De 80s en 90s top 2000.
3: Replay.
0: Nummer 1534.

0: twee weken lang de grootste hits uit twee decennia.
1: We are 80s. We are 90s. We are
0: nostalgie. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nummer 1518.

Frank. En dit is nog maar het begin. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Meer artiesten volgen binnenkort. De 80s en 90s top 2000. Replay. Nostalgie. Nummer 1509.

0: genoten.
1: Maar ja, dat is normaal, hè? Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
0: Ja, zeg je dat zo wel? Jij bent de beste fluiter. Jij bent altijd
2: jij bent
0: de beste
2: helemaal fluiter, niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
0: Oh,